Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden, is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 2-1-nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanaf afgelopen avond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. En het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag ook zon en wolken. Met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Tot 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen, maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk 3 bedrijven gehackt. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen test te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij andere bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter aan vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

steken op je wiest. Maar je runner is Chanel. Je kan zeggen wat je wilt, maar het trekt je aan. Breng je naar de stores en ik adoy je. Ze zeg, heet je echt Dior? Ik zeg, ik drip je in mijn echte naam. Zeg maar wat je wil, ik kan je grijpen bij je keel. Zomaar willen al je vriendinnen je coachen.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich nu ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Het weer droog en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: uit. Mag je met schoenen in jouw huis komen? Laat het even weten in de NPO Luisterapp. Mag jij met schoenen in je huis komen? Dus stel, ik kom naar jou toe als gast. Moet ik ze dan uitdoen of mag ik ze aanhouden? En waarom natuurlijk? Laat het even weten in de NPO Luisterapp. We gaan het er straks verder over hebben. Maar nu eerst het nieuws van NOS op 3.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde er iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

mag je bij jou met schoenen in je huis komen? Nou, ik denk wel dat je in ieder geval tot de deuropening komt. Maar moeten ze uiteindelijk uit gaan doen, is de vraag. Daar hebben we het vandaag over tijdens de early bird hier op Phoenix in the morning. Ik vind het altijd een beetje ongemakkelijk om ook echt aan mensen te vragen of ze die schoenen uit willen trekken. Vooral als ze er zelf niet mee komen. Dus ik ben heel blij als je bij mij komt en als je gewoon eventjes zegt, zou ik mijn schoenen uitdoen? Denk ik, oh ja, alsjeblieft, yes. Maar als je al gewoon met je dikke laarzen naar binnen loopt en op mijn tapijt gaat staan, dan denk ik, ja, laat maar. Nu wordt het zo'n awkward moment. Laat maar zitten. Maar dit vind jij ervan. Omar zegt in de NPO Luister-app, no man, schoenen uit al bij de deur. Ik hoef echt niet heel de straat op mijn vloer. Je kan lekker pantoffeltjes krijgen en chillen. Kijk, dat zou ik dus eigenlijk ook moeten regelen. Dat je gewoon zo'n kastje hebt. Ik had ooit in een ver verleden had ik pianoles voor echt maar 4 lessen. Ik vond er niks aan, maar goed. Ik had pianoles. En er was een Aziatische dame. Zij had altijd van die cute slippertjes gewoon bij de deur staan. Dan heb je automatisch een soort link in je brein met, oh, die ga ik aandoen. Dus nou, Omar, goede tip. Gewoon pantoffels aan bij jou. Kika zegt, het ligt er een beetje aan wie je bent. Mijn beste vriend, prima. Maar als ik zie dat je echt vieze schoenen hebt, dan absoluut niet. Naomi die zegt, voor mij hoeft het niet per se. Ik bedoel, je gaat toch weer schoonmaken en vegen bij jezelf thuis. En eerlijk gezegd, als iemand zegt, doe het uit, vind ik het juist viezer als ik dan met mijn sokken op de bank zit. Weet je wat wel dottie is? Als mensen dan die schoenen uitdoen en dat je zo van die kapotte sokken ziet. Dat is wel vreselijk. Maar wat vind jij ervan? Laat het even weten in de NPO Luister-app. Moet bij jou thuis de schoenen aan of uit en waarom? Gaan we het er zo verder over hebben.

0: planning. Hey, mag je met schoenen bij jou in huis komen? Ik heb het liever niet, maar ik vind het ook altijd een heel awkward gesprek als ik moet vragen, wil je alsjeblieft op je sokken lopen? Dus ik laat het meestal een beetje over aan de persoon die naar binnen komt lopen. Maar we hebben het er samen over wat jij ervan vindt. En de reacties zijn heel verdeeld eigenlijk. Lassie stuurt een memo. Las, good morning.
1: Nee man, schoenen moeten eruit, man. Mensen gaan over je grens, man. Je moet gewoon zeggen, maar in huis is mijn huis, man. Mijn regels, schoenen uit. Wat je zegt, misschien pantoffeltjes, slippertjes daar. Weet je dat ze hem aan kunnen doen, maar nee. Schoenen uit, man. Het is ook niet netjes, toch?
0: Hij heeft wel echt gelijk. Ik moet eigenlijk gewoon zeggen van, je moet eigenlijk bij mij in huis je schoenen uittrekken. Maar Lieke bijvoorbeeld, die zegt, ik heb het van thuis uit niet meegekregen, dus nee, van mij hoeft het niet. Ik snap het ook nooit zo goed als het moet, want een vloer is toch om te lopen. Het is niet alsof je het aanraakt met je handen of zo. Een beetje overdreven altijd. Nou, ik weet zeker dat Kerem daar heel anders over denkt. Good morning, Kerem.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat zeg jij ervan? Want Lieke zegt bijvoorbeeld dat ze het heel overdreven vindt. Je raakt de vloer toch niet aan met je handen. Maar wat vind jij?
2: Ja, onbeschermd met dieren. We zijn geen dieren.
0: We zijn geen beesten, dus trek je schoenen uit.
2: Ja, tuurlijk. Je neemt toch al het vuil gewoon mee in huis.
0: Ja, vind ik dus ook. Maar ik merk dus ook bij, ja, vooral wel mijn Nederlandse vrienden, dat ze er gewoon niet mee bezig zijn in hun hoofd. Net zoals een Lieke bijvoorbeeld, die zegt van, ja, die vloer die raak je toch sowieso alleen maar aan met je voeten. Maar stel dat iemand zijn schoenen bij jou bijvoorbeeld niet uitdoet, wat zou jij dan doen?
2: Ja, die is gelijk buiten.
0: Die is gelijk buiten? Je zet hem echt gelijk buiten?
2: Ja, nee, schoenen moeten gewoon uit door het tempel.
0: Ja, gewoon klaar. Zie je, ik kan iets leren van jou. Heb je ook slippers bij jezelf thuis staan of niet eens?
2: Als ze willen, heb ik die ook.
0: Als ze het willen wel. Oké, Kerem, ik ga naar jou luisteren. Ik ga die slippers halen. En ik ga aan jou denken als ze zeggen, ik wil het niet doen. We zijn geen dieren. Thanks, Kerem.
2: Let's go, ja.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Dus jij bent niet goed, ja,
1: precies.
2: Je zit er niet voor je zweetvoeten. Je zou vast crimineel zijn. Wat heb jij dan gedaan?
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
5: Donna! Rotimi is onderweg naar je, maar nu eerst Italië, Ronnie Flex en Frenna.

opgehaald voor je. Hij releases altijd zo'n lijst in de zomer. En dan zet hij allemaal oude classics en nieuwe hits door elkaar. Hij heeft soul erop staan, country. Ook altijd wel wat hip-hop bangers. Popmuziek heeft hij erop staan. En Obama zegt dat hij deze nummers deze zomers heel veel heeft geluisterd. En nu hoopt hij dat andere mensen er ook van kunnen genieten. Ik kan me niet voorstellen hoe het is als artiest zijnde dat je gewoon ergens in je bed ligt en dat je ineens op Instagram kijkt en je ziet dat Barack Obama naar jou luistert. Dat moet wel echt een lekker gevoel zijn, hoor.

Sowieso hoor je de hele dag heerlijke tunes hier op Funix. Maar toch is het ook wel eens lekker als je even iets helemaal nieuws hoort. Nou, dat je denkt bij jezelf, dit ken ik nog niet. Het is tijd voor Donna's Discovery. Hierin geef ik jou een tune die je of nog niet kent, of weer na een tijdje hoort alsof het helemaal nieuw is. Nou, als je deze al kent, ben je echt vroeg opgestaan. Want deze is net uit. Er zijn vandaag natuurlijk weer heel veel nieuwe tracks uitgekomen op vrijdag. En deze moet ik je even meegeven. Georgia Smith is natuurlijk een stem waar we je al jaren eigenlijk mee blessen hier op de radio op Funix. Maar voor veel mensen is Odile misschien toch nog steeds een vrij nieuwe sound. Ook al dropt hij ook al wel een tijdje. Hij is een Nigeriaanse zanger en heeft nu samen met Georgia de krachten gebundeld voor een echte summer tune. Als je deze in je oren doet terwijl je onderweg bent naar vakantie, dan voelt het eigenlijk alsof je al op je bestemming bent. Coming Home, net uitgekomen dus, hoor je nu op Funix tijdens Donna's Discovery.

0: Toen ik hoorde dat Nieuw-Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
1: Nieuw-Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
2: Hey ondernemer, hallo?
3: Kan je me horen?
2: Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
5: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
6: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
7: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
9: Zaterdag 1 augustus. Rotterdam Caribbean and Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro-event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.

0: kwalificatievraag voor 5 voor Donna. Het is de laatste dag dat we 5 voor Donna spelen. En het is ook nog eens de laatste dag dat je die Fernando Mok kan winnen. Dus ja, ik wil niet veel zeggen, maar ik zou meedoen als ik jou was. De kwalificatievraag is: welke artiest ken je van de tunes No Days Off en Bare Minimum? Welke artiest ken je van de tunes No Days Off en Bare Minimum? Drop het antwoord in de NPO Luister-app. Wie weet bel ik je dan wel voor 5 voor Donna. Maar nu eerst de headlines van NOS op 3.
1: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Hamas legt de wapens neer. Althans, de Amerikaanse president Trump zegt dat de militante beweging dat gaat doen. Hij plaatste er een bericht over op zijn sociale medium Truth Social, zegt correspondent Sjoerd den Daas.
2: Hij zegt dat de deal bereikt is binnen de Board of Peace. Zijn Board of Peace, moet ik dan eigenlijk zeggen. Details kennen we niet, anders dan de aankondiging van Trump op Truth Social. Hij is een eigen spreekbuis, een eigen sociale medium. Ontwapening van Hamas gaat het om. Trump noemt het een historische overeenkomst.
1: De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza gaat bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen, maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden nu opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand brak uit in de kelder en zou inmiddels geblust zijn. Er raakte niemand gewond. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die zijn zoon pleegde. Hij gaf zijn kind met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij en is daarom schuldig bevonden aan doodslag. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen twee leerlingen en twee leraren dood. Ajax is door naar de volgende ronde in de Conference League. De Amsterdammers wonnen vorige week al met 4-1 van Vojvodina. Dus dat zou goed moeten komen, zou je dan denken. Maar toch scoorden de Serviërs als eerste in de arena, zag commentator Anne de Jong.
3: Toch weer een tegen.

0: was het vooral de Israëliër Oscar Kloch die zich liet zien. 3 doelpunten, de meeste ook nog eens hartstikke mooi. Ajax wint met 4-1 en gaat door in de Conference League. Volgende tegenstander is Shelbourne uit Ierland.
1: FC Twente speelde gisteravond in de voorronde van de Europa League en speelde gelijk tegen het Hongaarse Ferencváros. Dat was niet genoeg om door te gaan en dus gaan de Enschedeërs verder in de Conference League, net als Ajax dus. Ik heb het weer nog voor je. Zon en wolken in de mix vandaag met in het noorden en oosten kans op een bui. Op Texel een graad of 20 en in het zuiden van Limburg kan het 30 graden worden.

van de buren ontsnapt. Dan hadden ze hem dus als huisdier. Nou, dit zijn allemaal dieren waarvan je niet had verwacht dat het huisdieren waren. Dit mag je dus als huisdier hebben in Nederland. Luister, je mag een waterbuffel hebben. Een jachtkrabspin.

0: Blijf rustig, hoorde je van KM. Ja, soms zijn antwoorden dichterbij dan je denkt.
1: 5 voor Fernand.
2: Met Donna.
0: 5 voor Donna gaan we spelen. De laatste dag dat we 5 voor Donna spelen. En ook de laatste dag dat jij die Fernando mok kan winnen. Want vanaf volgende week hoor je en Fernando niet op de radio. Want ja, die is nu al op vakantie. En ben ik ook op vakantie. Dus ja, dan is de show helemaal anders. Andere mensen. Geen mokken die we weggeven. Dus dit is nog je kans voordat september begint. Dit is de kwalificatievraag. Welke artiest ken je van de tunes No Days Off en Bare Minimum? Welke artiest ken je van de tunes No Days Off en Bare Minimum? Drop dat in de NPO Luister-app. En ja, ik zei het al. Soms is het antwoord dichterbij dan je denkt. Weet je het dan al?

0: Medona.
1: Super Friday! Het is de finale vandaag voor 5 voor Donna. Ik heb heel erg genoten van dit spel spelen. Er is iemand die al de hele week wint. Dat is Tarzan. Dus die moet het eigenlijk vandaag waar gaan maken. Maar Ashraf die zegt in de NPO Luister app, ach joh, wat hij kan, kan ik ook. Dus Tarzan en Ashraf, good morning!
2: Goedemorgen.
1: Even alvast voor Ashraf. Wel even checken of je ook echt mee mag doen. Welke artiest ken je van de tunes No Days Off en Bare Minimum?
2: Dat is KM.
1: Kijk, dat is een goed begin. Tarzan, hoe is het met jou? Want ja, je wint al de hele week eigenlijk. Dus ik kan me voorstellen dat je hem wel wilt binnenhalen vandaag, toch?
2: Ja, tuurlijk.
1: Ja, nu moet je wel winnen. Heb je er vertrouwen in?
2: Ik kan mijn best doen, Ik heb goed geslapen en zo.
1: Goed zo. Goed uitgeslapen voor de finale. Nou, ik ga met jou beginnen, Tarzan. Dus ik ga de timer aanzetten. Succes!
2: Dankjewel.
1: Go!
2: Oké, het is een Nederlandse rapper van het nummer Habiba.
1: Boef.
2: Yes. En een muziek-app van Apple?
1: Apple Music?
2: Andere.
1: Van Apple, een muziek iTunes.
2: Okay. Yes. Hoe noem je iemand die afval ophaalt bij mensen thuis?
1: Vuilnisman?
2: Yes. Een bekend bruiswatermerk.
1: Spa.
2: Het is een bepaalde kleur.
1: Kleur nog. Ah, shit, was Spa blauw zeker. We waren zo dichtbij. Oh, Spa rood. Oké, ik wou eerst blauw zeggen, dus dan had hij sowieso fout geweest. Ik kijk even naar de scheidsrechter in de studio. Hoe valt hij er goed? 3 had je er goed, Tarzan.
2: 3.
1: Oké, dat is prima scoren. Ashraf, het is aan jou nu. Go!
2: Favoriete energy drankje, bekende merk.
1: Red Bull.
2: Ja, wat legt de kip?
1: Tok.
2: Hé, hey, wat legt een kip?
1: Oh, een ei.
2: De zus, de familie van de Kardashians, geen Kylie, maar...
1: Jenner, dus Kylie Jenner?
2: Nee, die andere, de zus.
1: Hoe heet ze nou? Heet ze Kendall Jenner?
2: Ja.
1: Was hij goed? Oeh! Zo, ik kijk nog naar die mensen, man. Maar hij was gelukkig goed. Jij hebt er ook 3. Dus dat betekent dat we naar een kwalificatievraag gaan. Naar een benaderingsvraag eigenlijk. Spannend. Oké. De vraag was, hoe lang is de A27 in kilometers? Tarzan, wat was daarop jouw antwoord?
2: 360.
1: 360 had je gezegd, oké. En Ashraf, wat was jouw antwoord erop?
2: 200.
1: Nou, het goede antwoord is 108 kilometer. Dus Ashraf heeft de winst gewoon gekaapt. Wauw, 5 voor Donna. Het is 5 voor Donna. Vijf voor Donna, wauw. 5 voor Donna. Tarzan, sorry. De hele week hebben we gestreden samen. Ja. Wat erg.
2: Is niet erg.
1: Kijk, zo kan het spel lopen. Gelukkig kan je erom lachen. Ashraf, supergoed gedaan. Jij kwam, zag en overwon. Dus die mop die komt jouw kant op, man.

0: social media. Dus vandaag spreken we met haar. Sora, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Good morning. Ik hoor een kleine echo op je lijn. Dus ik ga heel even nog één tune draaien. En dan komen we zo bij terug, Sora.
1: Ja,

0: Dus ik bel vandaag met haar hier in de studio. Hi Sora, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Sora, je bent nu 31 jaar. Welk moment zette jou aan om op zoek te gaan naar je roots? Hoe ging dat?
1: Nou, eigenlijk was dat het moment dat mijn schoonzusje tegen mijn zoontje zei van... je bent ook een Marokkaans, hè, want ze zijn ook Surinaams. En toen zei hij, nee hoor, ik ben niet Marokkaans, ik ben alleen Surinaams. En toen dacht ik, oh, ja, je bent wel Marokkaans, maar omdat je daar niks over meekrijgt eigenlijk, weet je dat ook niet echt.
0: Dus eigenlijk omdat je kinderen dat niet voelden dat ze zelf Marokkaans waren, dacht jij van, oh, dat, ja, dat wil ik wel meer meegeven dan eigenlijk.
1: Ja, precies, want ze zijn het wel.
0: En is dat dan iets wat je zelf ook niet zo ervaarde, dat je Marokkaans was? Heb je het om die reden bijvoorbeeld niet meegegeven aan je kids?
1: Ja, inderdaad. Ik ben gewoon in een wit Nederlands gezin opgevoed. En helemaal niks over de Marokkaanse cultuur. Dus inderdaad, ik heb er zelf niks van meegekregen. Dus ik heb het zelf ook nooit echt zo heel erg gevoeld. Dus daarom dat ik het ook niet kan overbrengen naar mijn kinderen. En dat begon op een gegeven moment een beetje aan mij te knagen.
0: Ja, snap ik heel goed. Ik ben zelf Nederlands-Congolees. En ik ben bij mijn Nederlands gezin dan opgegroeid. En mijn vader die deelde zelf ook nooit iets over Congo. En dat kan toch voor een bepaalde blokkade zorgen. Dus ik kan me dat heel goed voorstellen. Jij begon je zoektocht te delen op TikTok. Omdat je eigenlijk niet zo goed wist waar je moest beginnen. Wat heeft dat je tot nu toe opgeleverd, Sora?
1: Ja, het heeft me echt zoveel hulp, liefde en ook wel herkenning opgeleverd. Ik ben niet de enige met zo'n verhaal. En dat is wat ik nu merk, nu ik dit online heb gezet. Ik heb zoveel berichten gekregen van mensen met soortgelijke verhalen. Dus dat leidt ook weer tot hele mooie, diepe gesprekken. Mensen die ook deze ontdekkingstocht zijn aangegaan. En die me van allerlei tips geven van hoe zij dat hebben aangepakt.
0: Wat mooi. Dus die community begint zich nu al om je heen te vormen eigenlijk. Wat mooi om te horen.
1: Ja.
0: En wat zijn dan dingen die je nu actief doet om bijvoorbeeld meer zelf ook die connectie te voelen eigenlijk met de Marokkaanse cultuur?
1: Ja, ik kook Marokkaanse gerechten. Ik ga naar Marokkaanse restaurants en bakkerijen. Ik probeer een beetje Darija te leren, de Marokkaanse taal.
0: Oh, wauw.
1: Ja, ik bezocht dan laatst met mijn gezin een Marokkaanse supermarkt. Het zijn allemaal kleine dingetjes misschien, maar het zorgt wel steeds meer voor meer die connectie, zeg maar.
0: Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Soms zijn het misschien ook juist de kleine dingen in je dagelijks leven die ook echt meer die verbinding maken. En ik vraag me ook wel af, zijn er dan voor jou al bepaalde puzzelstukjes misschien op zijn plek gevallen tijdens zo'n zoektocht? Want het is een heel persoonlijke zoektocht natuurlijk ook.
1: Ja, het is heel persoonlijk. En ik denk dat wat mij het puzzelstukje echt is, wat ik nu kan bedenken, is dat ik er dus blijkbaar ook echt heel Marokkaans uitzie. Dat krijg ik nu heel veel te horen, terwijl ik altijd heb gehoord van, nou, je bent sowieso gemixt, of je bent vast niet volledig Marokkaans, je bent misschien nog een half Surinaams, of ja. En nu krijg ik heel vaak te horen van, ja, je ziet ook echt aan jou dat je Marokkaans bent, en dat doet me eigenlijk heel goed.
0: Ja, wat mooi. Waarom doet dat je goed? Wat voel je daarbij?
1: Nou, eigenlijk is dat gewoon een stukje erkenning of zo.
0: Ja, kan ik me voorstellen.
1: Omdat je altijd een beetje aan het gissen bent van... Omdat andere mensen dan zeggen van, ja, bijvoorbeeld ook Marokkanen zelf hebben dat ook al tegen mij gezegd van, je bent denk ik gewoon gemixt. En eens hoor ik heel veel van, je ziet er gewoon echt zo uit.
0: Misschien straal je het nu ook wel meer uit, hè? Dat kan ook, omdat je natuurlijk meer mee bezig bent.
1: Ook.
0: Dus dat het misschien ook meer connectie misschien oplevert, of dat je het letterlijk aan je bent gaan zien. Ik ben ook wel heel benieuwd, Sora, om af te sluiten. Wat is iets wat je nu hebt geleerd wat je aan je kids ook mee wil geven? Ik weet niet of je daar al bent in je journey, maar omdat je kids je ook geïnspireerd hebben, ben ik daar wel heel benieuwd naar.
1: Ja, ik denk dat ik hen echt wil meegeven dat het nooit te laat is om jezelf te ontdekken. En dat jouw cultuur iets is waar je echt trots op mag zijn. Zo had bijvoorbeeld mijn jongste, die had laatst mijn salmon voor de eerste keer. En dat vond ze zo lekker. En ik vind dat dan, ik geniet daar dan echt van.
0: Ja, heel mooi.
1: Dus we ontdekken het samen.
0: Super mooi om te horen. Nou, sowieso dankjewel dat je verhaal met mij en met ons wilde delen. Ik ben heel erg benieuwd welke ontdekkingen er nog allemaal gaan aankomen. Wie weet zien we binnenkort weer iets nieuws verschijnen op je socials. Waar kunnen mensen jou checken als ze dit verhaal ook willen volgen?
1: Ja, op TikTok en op Instagram. En dan heet ik @zohranna.
0: Sora.
1: Allemaal aan elkaar.
0: Oké, check. Kan je daar dus gaan checken. Sora, heel erg bedankt. En ik wens je heel veel love op deze zoektocht.
1: Dankjewel.
2: Jacques Chirac.

Party Next Door en Drake. Hoor je met Loyal op Phonics. Maar ik heb een nieuwe aanwinst voor in jouw playlist voor je. En Donna's Discovery geef ik je altijd een tune waar ik in ieder geval meteen van aanga vanaf het eerste moment dat ik het hoor. En toen ik vanochtend om 4 uur 's ochtends weer opstond, dacht ik, het is vrijdag, dus er gaan sowieso heel veel nieuwe tunes zijn. Dus ik ben gelijk naar mijn release radar gegaan. En de hele weg hier naartoe in de studio heb ik de beste tunes voor je eruit gestipt. En ik moet al zeggen, ik heb al eerder deze week gezegd dat heel veel artiesten willen samenwerken met Leon Thomas. Nou, het is hem weer gelukt om met iemand samen te werken. Iedereen wil hem als featuring hebben. Hij werd eerst bekend als Nickelodeon-ster, maar heeft zich nu eigenlijk tot wel een heel belangrijke naam in de R&B-scene op laten groeien. Hij schrijft hits voor andere mensen, maakt hits voor andere mensen door zelf als feature erop te staan en released zelf hits. Nou, Davido die dacht, wat jij hebt, daar wil ik een beetje van hebben. Dus Davido heeft op zijn nieuwe single Leon Thomas gezet. Dat is uitgegroeid tot de tune Tell Everybody. Net uit dus, hoor je nu hier tijdens Donna's Discovery op Phonics.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
3: Droom je van een stralende glimlach?
4: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
5: Zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hit Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle en zijn nieuwe banger Michiko. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam. Tickets en info universalsoundprojects.nl.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
8: Zaterdag 1 augustus, Rotterdam Caribbean and Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
9: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep extra. 190 gram, 2,79.
2: Na een spraakmakend proces werkt Michael Jackson aan een comeback. Tot de King of Pop plotseling overlijdt. Hoe wordt een leven vol controverse een miljardenerfenis? Het laatste deel van de documentaire serie Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Vanavond om 10 uur bij de NTR op NPO 3.
3: Zometeen muziek van Yo Silvio, Roshan, Rao Alejandro en ook Ara Star. Maar wat is nou jouw ultieme travel hack? Voor op vakantie, voor op het vliegveld, voor in de auto naar vakantie toe. Wat is jouw ultieme travel hack? Ik heb er gisteren eentje gehoord waarvan ik eigenlijk zeker weet dat jij hem nog niet kent, maar waar je wel heel veel aan gaat hebben. Dus die ga ik sowieso straks met je delen. Maar deel die van jou ook alvast in de NPO Luisterapp. Maar we gaan eerst luisteren naar Jasper. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Er ligt een akkoord over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat maakte president Trump bekend via sociale media. Correspondent Lennart Zwolfs weet dat het niet van de ene op de andere dag gefixt zal zijn.
5: De internationale stabilisatiemacht, dat is die internationale troepenmacht die moet gaan toezien op de veiligheid in Gaza. Nou, dat zou dan per gebied moeten gaan worden uitgerold. Alleen is het op dit moment nog heel onduidelijk welke wapens nou precies overhandigd zullen gaan worden en wanneer, in welk tijdschema dit gaat gebeuren.
4: Hamas zegt te willen ontwapenen als Israël stopt met het aanvallen van Gaza en het leger zich terugtrekt uit het gebied. We weten nog niet of Israël ook akkoord gaat met deze afspraken. Zeker 18 mensen die vanuit Marokko zwemmend de Spaanse exclave Ceuta probeerden te bereiken, zijn omgekomen. Het werd heel chaotisch toen ze massaal over de grenshekken probeerden te klimmen. Het gaat vooral om jonge migranten die werk willen vinden in de Europese Unie. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn nog duizenden mensen onderweg om dat ook te proberen. De World Pride Amsterdam is in volle gang. Gisteravond werden de roze senioren in het zonnetje gezet met het Senior Pride Concert. Vooral de ouderen die hard hebben gevochten voor gelijke rechten. Soms letterlijk, vertelt deze vrouw.
6: Nou ja, ik ben nog in elkaar geslagen in Amersfoort. De homodemonstratie in 1981, geloof ik. Die werd daar in elkaar geslagen door de bewoners uit Amersfoort. En nu begint het weer opnieuw. Ik sta 50 jaar op de barricade, maar ik stop er niet mee, hoor. Ik ga gewoon door, tot ik er beneden val.
7: Happy Pride!
4: Morgen staat de Canal Parade op de planning. Duitsland heeft Jurgen Klopp, Frankrijk Zinedine Zidane. Maar wie wordt nou de nieuwe bondscoach van Nederland? Nou, we weten in ieder geval nu wie het niet wordt. En dat is Arne Slot. Verslaggever Anne de Jong weet waarom Slot zich heeft afgemeld.
8: Zijn verklaring is, ja, ik ben een clubcoach. Ik wil heel graag nog een clubcoach blijven. En ja, dat is uiteindelijk ook niet eens een hele gekke gedachte. Als je net een van de grootste clubs van de wereld kampioen hebt gemaakt in Engeland. Vervolgens ontslagen wordt na een minder seizoen. Dan zijn er misschien revanchegevoelens. En komt het bondscoachschap misschien voor hem nog te vroeg. Het was altijd een mogelijkheid dus dat hij nee ging zeggen. Maar ja, dat heeft hij nu dus ook gedaan.
4: Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten dat zij ook geen bondscoach van Oranje willen worden. Ik heb het weer voor je. Zon en wolken in de mix met in het noorden en oosten kans op een bui. Op Texel wordt het een graad of 20. In het zuiden van Limburg kan het 30 graden worden.
3: Donna. En hier is

komt er iets extra's bij. Maar dan heb je dus geen plek meer natuurlijk in je koffer. En je mag ook niet nog een extra stuk handbagage meenemen. Nou, die vriendin van mij die zei... Don, je moet gewoon zorgen dat je iets koopt op het vliegveld. Waardoor je zo'n duty-free tasje krijgt. Die stop je in je koffer. En als je dan weer gaat vliegen, dan stop je daar gewoon al die extra kleding in. Want je mag wel zo'n duty-free tasje meenemen. Dus als je daarmee rondloopt op het

crazy slim. Normaal gesproken gooi ik die tasjes altijd gewoon weg, want ik denk je hebt er niks meer aan. Maar nu dus wel, dus dan heb je een nieuwe travel hack. Nou, wat is die van jou? Drop die even in de NPO Luister app samen voor ons allemaal, voor mij en alle luisteraars. Ik zie al wat hele goede tips binnenkomen, dus daar gaan we straks naar luisteren. Maar als jij er nog geen hebt, drop hem.

0: So amazing, hoor je van die Liza hier op Funix. Misschien ben je al lang lekker op vakantie en luister je dit terwijl je op vakantie bent. Maar als je nog niet bent vertrokken, dan heb je heel veel aan deze tips. Want wat is nou een ultieme travel hack voor op vakantie? Nou, Isabel die tropt in de NPO Luister app. De enige tip die ik heb is bidden. Bidden is het enige wat je kan doen om te zorgen dat je koffer het gewichtslimiet haalt. Jordi die stuurt een memo in de NPO Luister app. Good morning, Jordi.
1: Deze is eigenlijk alleen voor lange mensen. Ik ben zelf 2,07 meter. Ik ga altijd op vakantie naar Bali en altijd lange vluchten. Ik betaal nooit voor extra B-ruimte. Ik ga gewoon in het vliegtuig zitten en dan zeg ik, joh, hebben jullie misschien ruimte voor extra B-ruimte? En dan zien ze al dat ik hartstikke lang ben en dan mag ik eigenlijk altijd gratis bij extra B-ruimte zitten. Dus dat is mijn hack. Fijne dag.
0: Dat is wel echt een hack, ja. Dan is het alleen wel hopen dat je niet een vlucht hebt met allemaal lange mensen toevallig. Als er een basketbalteam zit, heb je wel pech. Ga je gewoon betalen. Melissa, good morning. Jij had ook tips gestuurd in de NPO Luister.
2: Ja, good morning.
0: Good morning. Oh, Melissa. Rij je in een tunnel? Zit je in een tornado? Ik hoor je heel slecht. Kan je me misschien op een manier...
2: Ja, nu is hij beter, denk ik.
0: Nu is hij beter, inderdaad. Nu is hij beter. Ja, vertel, wat is jouw ultieme travel hack?
2: Neem geen zwarte of blauwe koffer, want daar ligt echt heel die band mee vol. Doe een gekke kleur, luipaardprint, knalgroen, kikkergroen, weet ik het. Maar daar valt je koffer echt duizend keer meer op. En stop er een airtag in.
0: Oh, ook heel slim. Ik ben wel eens oprecht een keer een koffer kwijtgeraakt. En ik had hem misschien na 3 maanden weer een keer terug. Dus als ik dan een AirTag had gehad, was ik veel dichter bij huis geweest. Maar je had ook iets gezegd over valuta omwisselen. Kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, klopt. Ik ben net terug, ook van Bali toevallig. En wij hadden de app Wise. Dat is W-I-S-E. En dan kan je gewoon euro's omwisselen naar de valuta waar je heen gaat. En dan kan je gewoon pinnen.
0: Wat chill. Dus dan hoef je niet zelf nog ergens naar een kantoortje te gaan, alles om te wisselen. Dus Wise heet die app, hè?
2: Ja, klopt. En dan je betaalt wel iets wat actie kost, maar echt veel minder dan dat je naar zo'n bureau gaat. Want dan word je altijd afgetroggeld.
0: Ja, en altijd doe je het ook maar gewoon. Want je ziet die mensen tellen en je denkt, ja, het zal wel goed zijn. Dus thanks voor die tip, Melissa. Heb je nou zelf ook een hele goede travel hack? Drop het dan even in de NPO Luister app. Dan ga ik je straks nog een paar gouden tips geven.

0: Kijk, als je met die Ryanair gaat, dan moet je maximaliseren, toch? Ik doe gewoon al mijn kleren aan, zodat de koffer leeg blijft voor souvenirs. Erra, ik weet niet hoe dit eruit ziet. Ik weet niet hoe warm je het gaat hebben. Maar ik weet niet of ik met 8 broeken en 12 jurkjes in het vliegtuig wil zitten. Rowena heeft denk ik een betere tip. Die zegt, als je een koffer hebt geboekt voor de heenreis, doe dan in die grote koffer een kleinere koffer met al je kleding erin. En mocht je dan meer spullen hebben gekocht, betaal je alleen op de terugweg voor 2 koffers. Kijk, dit vind ik een hack. Hier ga ik op aan. Dit vind ik zo slim. Die ga ik sowieso de volgende vakantie doen. Benjamin, heb jij ook zo'n goede tip voor ons?
1: Jazeker, goedemorgen.
0: Goedemorgen, vertel, wat heb jij voor travel hack?
1: Nou, ik heb sinds kort een kindje.
0: Gefeliciteerd.
1: En, ja, dankjewel. En dan heb je natuurlijk een slabbertje.
0: Ja.
1: Nodig vaak. Dan heb je een slabbertje met zo'n bakje eraan. En die doe je dan aan de passagiersstoel voor jou. En dan kun je je telefoon inzetten. Het wordt dus niet gebruikt.
0: Oh ja, dat is wel een hele goede tip. Geen kotsvlekken op je slabbertje. Maar blijft dat dan wel goed genoeg zitten? Want zo'n bakje is meestal... Ja, ik heb zelf geen kids, maar wel neefs en nichtjes. Een beetje zo van plastic, toch? Blijft die telefoon dan wel lekker erin zitten?
1: Ja, ja zeker. Ja, die is van silicone. Dus dat blijft wel best wel goed plakken, zeg maar.
0: Oh, wat een goeie. Zo leuk. Nou, inderdaad, wel even voordat je deze hack gaat doen, zorg wel dat je hem gewassen hebt of dat er niks aan zit. Want ook voor de persoon waar die aanhangt van die passagier, als hij ineens om zich heen ruikt. Wat zeg je?
1: Sorry.
0: Nee, maar niet.
1: Mocht je niet werken, kan je hem altijd nog voor je partner gebruiken. Je begint te slapen.
0: Met het slabbertje of met de opvangbak?
1: Het slabbertje.
0: Oké, heel goed. Goed dat je het even verduidelijkt.
1: 2-in-1.
0: Wat zeg je?
1: Dat is 2-in-1, hè, dat slabbertje. Die opvangbak zit eraan vast.
0: Nou, ook al heb ik geen kids, ik ga hem wel gebruiken. Het is toch wel chiller kijken dan dat je hem zo vast.

Losgaan mag je zeker gaan doen, want de morgende minuut komt er weer aan. En jij kan meedoen als je de kwalificatievraag in ieder geval goed hebt. En je weet wat je gaat winnen, hè? Je weet wat ik je ga weggeven. Ze zijn comfortabel, ze zijn zacht, ze zijn warm, ze zijn paars. Het zijn Fanik sokken. Beantwoord even deze vraag in de NPO Luister-app. In welke stad staat het stadion van PSV? In welke stad staat het stadion van PSV? Nog één keer dan. In welke stad staat het stadion van PSV? Tot het antwoord in de NPO Luister-app.

0: Ik vind die line zo geweldig van... Die mannen hebben geen logo in zwembad. Wat een flex als je gewoon je eigen logo in een zwembad hebt. Vroeger droomde ik al van een zwembad hebben. Laat staan een logo erin. Ik heb niet eens een logo. Ik ben jaloers op Frenna. Anyways, Dimitri, good morning.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik hoor volgens mij al een Brabants accent. Dus ik begrijp ineens waarom jij die kwalificatievraag goed hebt.
1: Ja, ik kom uit Brabant zijn.
0: Ja, ik kom uit Brabant. Ik hoor het meteen. Ik ben zelf ook een Brabander. Hè. Ik heb mijn accent even aan de kant geschoven voor Phonix. Maar ik ben eigenlijk gewoon een Brabander stiekem.
1: Oh, dat is wel beter dan.
0: Wel beter dan? Ja, hou je van Brabant?
1: Ja, tuurlijk.
0: Wat vind je er zo leuk aan? Wat vind je zo leuk aan Brabant?
1: Gewoon gezelligheid, het accent. Ja. Dat is ook gewoon goed. In plaats van uit het noorden.
0: Oh, zo, je gaat ook gelijk het noorden dissen. Kijk uit wat je zegt, hè. Er luisteren ook noorderlingen. Hé, ik zou zeggen, ik ga de tijd starten als jij er klaar voor bent.
1: Ja.
0: Ben je ready?
1: Ja, denk ik zo.
0: Wil je heel graag die paarse sokken winnen?
1: Tuurlijk.
0: Oké, dan moet je heel hard je best doen, Dimitri. Let's go.
1: Gaan we doen.
2: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: In welke stad staat het stadion van PSV?
1: Eindhoven.
0: De gekste. Welke acteur speelt de hoofdrol in The Wolf of Wall Street?
1: Oh, dat weet ik niet.
0: Welke artiest staat samen met Burna Boy op het nummer Die Die? Dat WK-nummer, weet je wel?
1: Shakira.
0: Waar staat www voor in een website-browser?
1: Voor een website hosten?
0: Ja, dus als je www.nl, waar staat dan www. www voor, zeg maar?
1: Wereldwijd web.
0: Ja, dat is helemaal goed. Bij welke NBA-team gaat LeBron James zijn 24ste seizoen spelen?
1: Dat weet ik niet.
0: Snap ik. In welke stad staat de Arc de Triomphe?
1: Frankrijk.
0: Dat is het land, nu de stad nog.
1: Oh, Parijs.
0: Noem één van vier klassieke edelstenen.
1: Smacht.
0: Ja, dat is goed. Welk automerk hoort bij de modellen Panda en Topolino? En dat was de tijd.
1: Fiat.
0: Ja, is wel goed, maar wel buiten de tijd om.
1: Oh.
0: Oeh, even kijken of ik de Hoombaya kan zingen of dat ik houdoe moet zeggen. Wat zegt je eigen gevoel?
1: Ik hoop Hoombaya, toch?
0: Even kijken dan. Even kijken. 1, 2, 3, 4. Net niet genoeg, Dimitri.
1: Bijna. Jammer.
0: Jammer, maar je hebt het wel hartstikke goed gedaan. Ik vond de vraag ook best wel moeilijk vandaag, moet ik wel eerlijk zeggen.
1: Ja, en weinig tijd ook.
0: Ja, weinig tijd, maar dat is altijd met 10 minuten. De tijd wordt niet meer of minder. Maar het waren wel moeilijke vragen, dus ik hoor je helemaal. Je hebt goed je best gedaan. Houdoe, Dimitri.
1: Yes, houdoe.
0: Houdoe. Dat betekent dat de lijnen openstaan. 0909-3869-3869. En dan kan je de moordende minuut kapen. 0909-3869-3869.

0: inbellen. Belt er iemand in? 0909-3869-3869. En precies op dit moment is de telefoonlijn bezet. 0909-3869-3869. We gaan hier aan werken in de studio. De vragen die je nog kan beantwoorden die fout waren, waren: welke acteur speelt de hoofdrol in The Wolf of Wall Street? En bij welk NBA-team gaat LeBron James zijn 24e seizoen spelen? En we hebben iemand aan de lijn. Hallo, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Goedemorgen, geef me een antwoord.
1: Op welke vraag?
0: Op een van de foute vragen van de Morgen Minuut. Welke acteur speelt de hoofdrol in The Wolf of Wall Street? Weet je dat toevallig?
1: Ja, Leonardo DiCaprio.
0: Kijk! Ja!

0: Let's go. Hey, rap, tap, tap, tap. Ta da da ba dum. Dum. Tap, tap, tap, ta da. Oh, ha, pa, pa, pa, pa. Ta da ba dum. Lekker gedaan. Wie is de kaper van de moordende minuut vandaag?
1: Wat een energie. Mijn naam is Arton. Dankjewel.
0: Jij bedankt dat je hebt ingebeld. En je hebt dus paarse sokken gewonnen. Want inderdaad, welke acteur speelt de hoofdrol in The Wolf of Wall Street? Dat is Leonardo DiCaprio. Dan ook nog de vraag, bij welk NBA-team gaat LeBron James zijn 24e seizoen spelen? Dat was bij de Philadelphia 76ers of de Sixers? Ja, ik weet niet wie dat weet, maar ik wist het ook niet.
1: Ik heb geen idee.
0: Maar je hebt al genoeg antwoorden gegeven, dus die paarse funnik sokken die komen jouw kant op, ja?
1: Heerlijk, hartstikke bedankt, hè.
0: Fijne dag! Doei.

Open neer hoorde je op Phoenix. En even een shout-out naar jou in de NPO Luister-app. Ik zie heel lieve appjes voorbij komen. Lianne die zegt, wat doe je het goed zonder Fernando, well done. En Andoyo die zegt uit zichzelf ook nog, super trots hoor Donna, goed solo gedaan deze week. Nou, daar word ik helemaal happy van. Yeah. Dankjewel, thanks for jullie love in de NPO Luister-app. En ik heb hier ook wat extra sunshine voor je van Tyga.

had ik deze dus ontdekt. Odile heeft de handen ineengeslagen met Georgia Smith voor Coming Home. En die combinatie die voelt gewoon alsof het zo had moeten zijn. Het voelt bijna als een duo. En door deze tune ga je hopen op een vakantieliefde. Of denk je misschien wel terug aan eentje die je al hebt gehad. Coming Home hoor je nu op Funix tijdens Donna's Discovery.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon.

0: Onyx at Spin.nl. Your city, your sound.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Zaterdag 1 augustus. Rotterdam Caribbean and Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro-event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets caribbeanafrofestival.nl.

0: nieuwe mix voor je te draaien. Nog heel even geduld voor hem en ook voor jou, want hier eerst de headlines. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het leven is weer een stuk duurder geworden. Afgelopen maand lag de inflatie op 3,1%. Betekent dat de prijzen nu ruim 3% hoger zijn dan een jaar geleden. De oorzaak is de oorlog in het Midden-Oosten, maar het effect daarvan is minder groot dan werd verwacht, zegt het CBS.
2: Zelfs niet bij de prijzen van gas en elektriciteit. Dat was natuurlijk 4 jaar geleden heel anders toen Rusland Oekraïne binnenviel. Dat zien we in onze prijzen nog niet. En ook allerlei andere zaken. Want energie wordt uiteindelijk in alles gebruikt. Ook bijvoorbeeld bij voedingsmiddelen en allerlei andere zaken die mensen kopen. Daar valt dat nu nog mee. Wat ook wat minder ernstig dan de meest pessimistische scenario's een paar maanden geleden schetsten.
1: Hoe langer de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt, hoe groter de kans dat het wel zijn effect gaat hebben op de prijzen hier. Zeker 18 migranten zijn omgekomen toen ze probeerden de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Gisteren probeerden duizenden mensen dat stukje land dat aan Marokko vastzit te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat vooral om jongeren die aan het werk willen in de EU. Er zouden nog duizenden mensen vanuit Marokko onderweg zijn naar Ceuta. De FIFA wil het omstreden voorstel van voorzitter Gianni Infantino niet intrekken. Het plan is om investeerders aan te trekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat dan de commerciële activiteiten rond de WK's gaat regelen. Voetbalbonden zijn bang dat de commercie uit de hand loopt op deze manier. De UEFA boycott daarom alle toernooien, zolang Infantino zijn plan niet intrekt. En de FIFA zegt dat niemand het voetbal verkoopt. En waarom schelden Amerikaanse politici nou zoveel? Het viel CNN op dat politici in de VS de laatste tijd steeds vaker vloeken. Er is onderzoek gedaan en het blijkt inderdaad vaker voor te komen, vertelt deze verslaggever.
3: Among presidents, vice presidents and candidates, 87% of the cursing that has happened since 1919 has happened in the last 10 years, 78% from Donald Trump and Joe Biden. By the way, Biden said damn a lot in public. That's still considered a curse word.
1: Volgens een deskundige krijg je door scheldwoorden te gebruiken meer aandacht en ook maakt het je authentiek, omdat mensen in het dagelijks leven ook niet altijd netjes met elkaar praten. Ik heb het weer nog. Zon en wolken vandaag. In het noorden en oosten een kleine kans op een bui. In het noorden wordt het 20 graden, maar in Zuid-Limburg een stuk warmer, 30 graden maximaal.

0: Dus ik bel vandaag met haar hier in de studio. Hi Sora, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Sora, je bent nu 31 jaar. Welk moment zette jou aan om op zoek te gaan naar je roots? Hoe ging dat?
1: Nou, eigenlijk was dat het moment dat mijn schoonzusje tegen mijn zoontje zei van... je bent ook een Marokkaanse, want ze zijn ook Surinaams. En toen zei hij, nee hoor, ik ben niet Marokkaans, ik ben alleen Surinaams. En toen dacht ik, oh, ja, je bent wel Marokkaans, maar omdat je daar niks over meekrijgt eigenlijk... weet je dat ook niet echt.
0: Dus eigenlijk omdat je kinderen dat niet voelden dat ze zelf Marokkaans waren... dacht jij van, oh, dat wil ik wel meer meegeven dan eigenlijk.
1: Ja, precies, want ze zijn het wel.
0: En is dat dan iets wat je zelf ook niet zo ervaarde, dat je Marokkaans was? Heb je het om die reden bijvoorbeeld niet meegegeven aan je kids?
1: Ja, inderdaad. Ik ben gewoon in een wit Nederlands gezin opgevoed. En helemaal niks over de Marokkaanse cultuur. Dus inderdaad, ik heb er zelf niks van meegekregen. Dus ik heb het zelf ook nooit echt zo heel erg gevoeld. Dus daarom dat ik het ook niet kan overbrengen naar mijn

0: te delen op TikTok, omdat je eigenlijk niet zo goed wist waar je moest beginnen. Wat heeft het je tot nu toe opgeleverd, Sora?
1: Ja, het heeft me echt zoveel hulp, liefde en ook wel herkenning opgeleverd. Ik ben niet de enige met zo'n verhaal. En dat is wat ik nu merk, nu ik dit online heb gezet. Ik heb zoveel berichten gekregen van mensen met soortgelijke verhalen. Dus dat leidt ook weer tot hele mooie, diepe gesprekken. Mensen die ook deze ontdekkingstocht zijn aangegaan. En die me van allerlei tips geven van hoe zij dat hebben aangepakt.
0: Wat mooi. Dus die community begint zich nu al om je heen te vormen eigenlijk. Wat mooi om te horen.
1: Ja.
0: En wat zijn dan dingen die je nu actief doet om bijvoorbeeld meer zelf ook die connectie te voelen eigenlijk met de Marokkaanse cultuur?
1: Ja, ik kook Marokkaanse gerechten. Ik ga

0: planning of zo.
1: Ja, kan me voorstellen. Gewoon,
0: omdat je altijd een beetje aan het gissen bent van... Omdat andere mensen dan zeggen van ja, bijvoorbeeld ook Marokkanen zelf hebben dat ook al tegen mij gezegd van... Je bent denk ik gewoon gemixt. Eens hoor ik heel veel van, je ziet er gewoon echt zo uit.
1: Misschien straal je het nu ook wel meer uit, hè? Dat kan ook, omdat je natuurlijk meer bezig bent. Dus dat het misschien ook meer connectie misschien oplevert. Of dat je het letterlijk aan je bent gaan zien. Ik ben ook wel heel benieuwd, Sora, om af te sluiten. Wat is iets wat je nu hebt geleerd, wat je aan je kids ook mee wil geven? Ik weet niet of je daar al bent in je journey, maar omdat je kids je ook geïnspireerd hebben, ben ik daar wel heel benieuwd naar.
0: Ja, ik denk dat ik hen echt wil meegeven dat het nooit te laat is om jezelf te ontdekken. En dat jouw cultuur iets is waar je echt trots op mag zijn. Zo had bijvoorbeeld mijn jongste, die had laatst mijn salmon voor de eerste keer. En dat vond ze zo lekker. En ik vind dat dan, ik geniet daar dan echt van.
1: Ja, heel mooi.
0: Dus we ontdekken het samen.
1: Super mooi om te horen. Nou, sowieso dankjewel dat je verhaal met mij en met ons wilde delen. Ik ben heel erg benieuwd welke ontdekkingen er nog allemaal gaan aankomen. Wie weet zien we binnenkort weer iets nieuws verschijnen op je socials. Waar kunnen mensen jou checken als ze dit verhaal ook willen volgen?
0: Ja, op TikTok en op Instagram. En dan heet ik @Zohr.

0: ziet ook echt aan jou dat je Marokkaans bent. En dat doet me eigenlijk heel goed.
1: Ja, wat mooi. Waarom doet dat je goed? Wat voel je daarbij?
0: Nou, eigenlijk is dat gewoon een stukje erkenning.

Precies, Bello Crisis hoorde je op Funix. En het begint toch echt tijd te worden voor mijn vakantie. Die zit op de deur te bonken. Maar je krijgt eerst nog een Donna's Discovery van me. De playlist van Funix is natuurlijk gevuld met heerlijke tunes. Maar toch is het ook wel eens fijn als je in de auto zit of op de fiets. Misschien lig je ergens op het strand, zit je op het terras ergens. En dat je ergens een tune hoort dat je denkt van, hé, maar deze ken ik nog niet. Nou, daar ben ik voor tijdens Donna's Discovery. Hierin geef ik jou een tune die je nog niet kent. En vrijdag is voor mij de jackpot. Want vrijdag is de dag dat er allemaal nieuwe tracks uitkomen. En ik heb het deze week wel vaker gehad over de zanger Liam Thomas. Hij was ooit Nickelodeon ster, toen zat hij in Victoria. Maar nu is hij R&B-zanger en songwriter. En ik vertelde je eigenlijk al de hele week dat heel veel artiesten smeken om op zijn album te staan. Of hem heel graag als featuring willen hebben. Nou, er is weer iemand die hem zover heeft gekregen. Niemand minder dan de Afrobeat-zanger Davido. Hij heeft sinds vandaag een tune samen met hem. Dit is Tell Everybody, hoor je nu tijdens Donna's Discovery op Funix.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
5: Zaterdag 15 augustus, een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hits Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle.

0: at Spin.nl. Your city, your sound.
1: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
2: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
3: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
4: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
5: Zaterdag 1 augustus, Rotterdam Caribbean en Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
6: Good morning, zometeen in Phonics Rewind. Russian, Rauw Alejandro, Wizkid, Pongo. Ook Joe en Frenna Cardi komt eraan. Maar nu eerst de hoogtepunten van het nieuws van de NOS op 3 met Jasper.
7: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Op 9 september ligt het hele OV plat. De FNV heeft een 24-uur staking voor het openbaar vervoer aangekondigd. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Door die plannen wordt de bestaanszekerheid van miljoenen werkenden en hun gezinnen aangetast, zegt de FNV. Daarom leggen medewerkers in het spoor, streek en stadsvervoer in Nederland op 9 september het werk neer. AI-systeem Cloud heeft tijdens trainingen onbedoeld 3 bedrijven gehackt. Een week geleden bleek dat systemen van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, ook al een ander bedrijf wist binnen te dringen. De manier waarop AI bedrijven kraakt is niet echt spectaculair te noemen, vertelt deze AI-expert.
8: Ze maken eigenlijk gebruik van bestaande kwetsbaarheden, zwakke wachtwoorden, dat soort dingen. Toch wel inderdaad bij dit soort bedrijven binnen te dringen. Dus het is niet zozeer technologisch heel hoogstaand. Ja, de planning en de executie van zo'n heel plan wat de AI maakt is geavanceerd. Maar op zich de hacks die het doet, die zijn helemaal niet zo spannend eigenlijk.
7: 2 van de 3 bedrijven die nu zijn gehackt door Cloud zijn op de hoogte gebracht. Met het 3e bedrijf probeert Cloud nog contact te krijgen. En de FIFA is niet van plan om het omstreden voorstel van voorzitter Gianni Infantino in te trekken. Want volgens de bond heeft iedereen het allemaal verkeerd begrepen. Commentator Anne de Jong legt het uit.
9: Het is allemaal een groot misverstand. Ze hebben ook nog letterlijk gezegd nadat dus de UEFA alles boycott. Dankjewel voor de feedback. Het is een open proces. Het zou iedereen wat op moeten leveren. Het is trouwens ook nog allemaal in de media gekomen. En daardoor is het allemaal in een heel verkeerd daglicht komen te staan. We bedoelden het allemaal niet zo. Het zit allemaal nog in een consultatiefase. Niemand gaat het voetbal verkopen. Dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
7: Infantino wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf. Dat leidt tot veel kritiek omdat voetbal verkocht zou worden. De UEFA boycott daarom alle FIFA-toernooien zolang het voorstel op tafel ligt. Ik heb het weer nog, zon en wolken voor je. 20 graden in het noorden, in het zuiden max 30.

Tory Lanez. Ik dacht ineens, zit die man hier nog vast eigenlijk? Jawel toch? Volgens mij moet hij echt 10 jaar zitten of zo voor die Megan Thee Stallion Tory. Ik ga eens even kijken of hij nog vast zit zometeen. Wel jammer, want ik vond... Oké, het is niet zeg maar de beste rapper-zanger ever. Maar die tunes als Love, zeg maar, heeft wel vibes. Het zijn wel die tracks die je op wil zetten als je ergens midden in de nacht op de linkerbaan net iets harder rijdt dan de bedoeling. Ja, toch? Weet je, die wavy R&B shit. Zometeen hoor je Kevin J. Lawrence samen in Rewind op Phonics. En talking about R&B shit, Henky T en KM hoor je nu...

Ronnie Flex, niet omdat het moet. En ook Joy Bed Filet Rihanna komt eraan. Maar dat is nog niet alles. We gaan je hersenen trainen hier bij Rewind tijdens de morning mashup die ik zo meteen voor je klaar heb staan. Even kijken hoe scherp je bent. Tipje van de sluier. Het gaat regenen zometeen.

Yves Laurent, Brasco, Blow en Highest Flex. Ronnie Flex daarvoor met Leo Kleine zegt het niet. Absolute classic. In the morning.

in één tune. Het is aan jou dus om te raden welke twee nummers je gaat horen. Er zijn al via de NPO-luisterapp. Twee zijn er dus door elkaar. Time is of the essence.

0: Up.
1: Ja, is hij zo makkelijk als dat het lijkt? Is hij zo makkelijk als het lijkt? Laat het me weten via de NPO Luister-app welke twee tunes je hier dus door elkaar hoorde. Ben je de allereerste die de juiste antwoorden doorstuurt, dan ga je naar huis met de Phonics prijs. Laat me weten dus via de NPO Luister-app welke twee tunes dat waren.

you like to play. Als Quincy er niet is, is Rewind er gewoon wel. Ook de Morning Mashup. Ik heb twee heerlijke tunes uit de Phonics Library samengemixt in één tune. En het is aan jou dus om te raden welke twee tracks je door elkaar gemashed hoort. Er zijn veel reacties binnengekomen. En voordat we daar naartoe gaan, laat ik nog één keer even horen waar het om ging.

0: Ketchup.
1: Ja, ik vroeg je al, is hij net zo makkelijk als dat het lijkt? Want een van die twee tracks is eerder vandaag in Rewind al voorbijgekomen. Veel antwoorden binnengekomen. Ik zie onder andere Diallo heeft gereageerd. Alexandra, Angelina, Maarten, Charlene, Duncan. Ja, heel veel reacties. En het grappige is, iedereen zegt, Ronnie Flex, Lil Kleine zegt dat niet. Dus dat deel is goed. Die andere, though, daar zie ik toch wel wat verschillende antwoorden. De ene zegt Alicia Keys, Jay-Z en New York. Maar de andere zeggen Rihanna met Umbrella. Laten we even kijken wat het

juiste antwoord. En dat was Ashraf. Maar die Fatou is... Die man is daarna gaan switchen op zichzelf. Eigenlijk. Want eerst zegt hij, Lil Kleine, Ronnie Flex zegt dat niet. Jay-Z, Rihanna, Umbrella. En daarna zegt hij, nee, ik bedoel...

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
2: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. Rijschooldioza.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
5: Zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hit Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle,

0: metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
1: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/nieuws.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Zaterdag 1 augustus, Rotterdam Caribbean en Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Over energie gesproken, dat hoor je zometeen van Ronnie Flex en Frenna. Nu eerst de hoogtepunten van het nieuws van de NOS op 3 met Jasper. Good morning.
3: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De afgelopen 24 uur zijn naar schatting tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. Op 9 september kun je niet met de bus, tram of trein naar je werk of studie, want het OV in Nederland ligt dan plat. De FNV heeft een staking van 24 uur aangekondigd voor het openbaar vervoer. De vakbond komt in actie tegen bezuinigingen op uitkeringen, zoals de WIA en de WW. Volgens FNV wordt het openbaar vervoer gekozen omdat werknemers in die sector meer kans hebben om in de WIA of WW terecht te komen. De ANWB wordt plat gebeld door vakantiegangers die in de problemen zijn gekomen. En ze bellen dan vooral met medische vragen.
4: Nou, het zijn meestal mensen met buikproblemen of mensen die infecties hebben. Ook wel kneuzingen en vooral ook heel veel vaak oorontsteking. Er is een verband tussen vies zwembadwater en de oorontstekingen. Dus het is altijd raadzaam om als je uit het zwembad komt eventjes onder de douche ook je oren uit te spoelen. Kan een hoop problemen voorkomen.
3: De ANWB alarmcentrale kreeg al ruim 330.000 meldingen binnen. Van autopech tot fietsenongeluk en oorontstekingen dus. En teleurstelling in Twente, nu het Europa League-avontuur van FC Twente erop zit. Het Hongaarse Ferencváros was te sterk. Gisteren werd het 2-2 en dat was niet genoeg om de nederlaag van vorige week weg te poetsen. Trainer Van der Brom is dan ook helemaal niet tevreden.
5: Ik vind dat wij zeker de eerste helft onder ons niveau hebben gespeeld. Dat we weinig initiatief hebben genomen. We hebben heel jaar gevochten om hier te kunnen en te mogen staan. En ja, we geven dat voor een heel groot gedeelte zelf weg. En ja, dat mag je jezelf wel verwijten.
3: Ja, Ajax is door naar de volgende ronde in de Conference League door het Servische Vojvodina opnieuw met 4-1 te verslaan. Ik heb het weer nog. Zon en wolken in de mix vandaag. In het noorden en oosten kans op een bui. Op Texel een graad of 20. In het zuiden van Limburg kan het 30 graden worden.
2: Patrick. Broederliefde maakt me niet heet.

gemaakt worden. Kijk ik nog even naar de X-chart van vorige week. Jonah Fraser, Jayon, Panna stond toen op nummer 3. Broederliefde, Maak Me Niet Heet, hebben we ook net gehoord. Die stond op nummer 2. En nummer 1, Idali, Ronnie Flex en Frenna met Populair. En ik heb zo...

van de ochtend zit er alweer bijna op, joh. We gaan richting 11:30, het moment dat je je benen even kan gaan strekken na al het harde werk. En dan krijg je ook nog een bakkie bizar voorgeschoteld met vandaag een troll op wel heel grote hoogte.

0: Mornings.
1: Equals. Be happy. Your city.

0: de passagiers. De piloot neemt namelijk een momentje om de microfoon erbij te pakken en iets te roepen. Je weet wel.
1: Ladies and gentlemen, from your cockpit, this is your pilot speaking.
0: Wat later één grote grap blijkt te zijn. De vraag aan jou is, wat vertelde deze piloot? Was het A, dat er vanwege betalingsproblemen alle drankjes gewoon gratis zijn? B, dat Argentinië het WK heeft gewonnen terwijl het vliegtuig vol zat met Argentijnen? Of C, dat ze allemaal in het verkeerde vliegtuig zaten? Wat denk jij? Laat het me weten via de NPO Luister app. Dus A, betalingsproblemen, alle drankjes op hun. B, Argentinië heeft het WK gewonnen terwijl het vliegtuig vol zat met de Argentijnen.

0: piloot die de grootste grap heeft uitgehaald in de lucht. Hij pakte die microfoon die...
1: Ladies and gentlemen, this is the astronaut.
0: En aan jou was de vraag, wat heeft die piloot de passagiers verteld? Was het A, dat er vanwege betalingsproblemen alle drankjes gratis zijn, gewoon

0: Rens, Achie. En Rick die heeft ook nog een voice memo'tje gestuurd met wat hij dacht.
1: Nou, ik denk gewoon antwoord C. Want ik heb 3 jaar terug in een vliegtuig gezeten. Toen vertelde die man, vertelde hetzelfde. Van ja, jongens, wij moeten mededelen dat jullie in het verkeerde vliegtuig zitten. Deze vliegtuig gaat naar Berlijn. En wij zouden naar Turkije gaan. Dus ik denk, antwoord C, dat we in het verkeerde vliegtuig, dat hun in het verkeerde vliegtuig hebben gezeten.
0: Ja.
1: Dus ik ga voor C.
0: Dat is niet het juiste antwoord. Nee, het juiste antwoord is antwoord B. Dat Argentinië het WK had gewonnen terwijl het vliegtuig vol zat met Argentijnen. Een Spaanse piloot vertelde via de microfoon dus dat Argentinië het WK had gewonnen. En dat klonk zo.
2: Desde aquí queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos.
0: Het mooie van die piloten is dat het vaak helemaal niet uitmaakt welke taal ze spreken, je verstaat ze toch niet.

Eerst natuurlijk met Adidas een gigantische run gehad voor jaren achtereen met zijn Yeezys. Dat ging toen helemaal mis. Maar hij heeft een nieuwe deal met volgens mij een, laat ik het gewoon niet noemen, een andere winkel. En die gaat toch zijn slippers verkopen. Dus gefeliciteerd voor de man die ook...

0: Roos. Ja, dat dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet. Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja, toch? Beta.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: Your city, your sound.
1: Zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hit Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle.

0: facings.nl. Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
2: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
3: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Om te dansen, te wassen en te springen. Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Pauwaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark.

0: hofplein.kvs.com.
1: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
2: Zometeen in Rewind. Toby, K.A., Jade Lauren, Hoog, O'Kiddink, Chris Brown, Show Me komt eraan na het nieuws van de NOS.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Treinpersoneel en de medewerkers van het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Nederlandse overtreders krijgen wel een boete. Vrachtwagens mogen niet meer over de brug in de A27, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat daarmee de commercie uit de hand loopt. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Het boek was ingemetseld in de schouw, daar heeft de man het gevonden. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n €17.000, maar die hoeft niet te worden betaald. Het boek Antiquities of Athens is inmiddels tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

soundtrack van Black Panther bijvoorbeeld, Lift Me Up. Volgens mij is dat ook het laatste wat we hebben gehoord van. Dus ze zegt om de zoveel tijd dat ze bezig is met nieuwe muziek. En dan wachten we weer en dan horen we weer heel lang niks. Behalve make-up lijnen. Dus ik zou Rihanna wel heel graag weer met nieuwe muziek willen hebben. Je hoorde het dus met Panda Replay, haar debuutsingle. Wat een ongelofelijke superster. Zometeen Robin Thicke, T.I., Pharrell, Blurred Lines. Ook Frenna met Maradona. Die krijg je naar Christian D. en Dior met 30 Degrees.

0: AI. Gewoon iets vrolijks.
1: Oh, is dat okay?
0: Zometeen Lassa ICSB en Bart of Zo. Aura check krijg je van me ook een classic Black Eyed Peas, Where's the Love. Ik hoop niet dat hij bij Aan of Gaan zat en Loezoe moest.

apart of zo, dus die ga je horen zo meteen. Ook P-Square Shikini werd gevraagd door Cindy. Die stuurde: goedemiddag Patrick, kwart voor Quinna wil ik graag Shikini van P-Square horen alsjeblieft. Erg lekker nummer in aanloop naar de laatste weekend van Kwaku. Groetjes Cindy. Cindy, ik vind hem prachtig. Let's go! Kwart voor Quincy. Funny. Fun.

Ik ben vandaag jarig. Dus ik vind dat ik wel een pokoetje mag aanvragen. Moula B, die nieuwe. Soort van, alsjeblieft. We zeggen houdoe, Ormon en de groot Nijboots.

bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijfwit. In mijn vakje zit geschaad op formulier. Alleen

0: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
1: Zaterdag 15 augustus, een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hit Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle.

0: Vesbeth Kom. Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
1: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.

0: Your city, your sound.
1: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
2: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Droom je van een stralende glimlach?
5: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland.
5: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen.
4: Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
6: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook de Aziatische Voetbalbond maakt gehakt van de plannen van FIFA-baas Infantino. De Aziatische Voetbalfederatie sluit zich nu ook aan bij de boycott van de Europese voetbalclub UEFA. Zij kwamen daar gisteren mee als reactie op de plannen van Infantino om van het WK Voetbal een commercieel bedrijf te maken waar mensen ook aandelen van kunnen kopen. Een topadviseur van Infantino is vanochtend opgestapt, zegt deze FIFA-watcher.
1: Hij zegt eigenlijk, FIFA heeft dit geld al op de bank staan. FIFA heeft 15 miljard verdiend tussen 22 en 26. Het is helemaal niet nodig wat Infantino nu voorstelt. Hij zegt ook, voor de duidelijkheid, ik was er niet bij betrokken. Ik wist er niets van. Maar ik kan dit niet langer steunen, dus ik stap op per direct.
0: Tegenstanders van de plannen hebben nu een dikke meerderheid binnen de FIFA. De kans is daarom superklein dat het plan het haalt als er over gestemd gaat worden. Frankrijk gaat de grens met Spanje strenger controleren vanwege de situatie in Ceuta. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Ceuta is een stukje Spanje in het noorden van Marokko, waar ineens duizenden migranten naartoe zijn gekomen. Al zwemmend steken ze de grens over, maar er valt eigenlijk weinig te halen voor ze, ziet correspondent Miral de Bruyne.
2: Er is geen slaappak bijvoorbeeld voor al deze mensen, dus je ziet veel mensen buiten op straat. Er zijn ook video's van plekken waar het best wel grimmig was geworden vannacht. Dus ja, voor de komende uren gaat betekenen. En dat moeten we maar gaan zien.
0: Bij een ernstig ongeluk met meerdere auto's op de A12 bij Babberich bij de Duitse grens zijn gewonden gevallen. Bij die kettingbotsing was ook een vrachtwagen betrokken. Er werden zeker 2 traumahelikopters en 8 ambulances ingezet. Hoe die auto's bij de Duitse grens op elkaar konden knallen en hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet duidelijk. En Amsterdam maakt zich ondertussen op voor een druk weekend, met morgen natuurlijk de botenparade van de Pride. Agenten van Roze in Blauw, het LHBTI-netwerk van de politie, zijn dan extra zichtbaar.
3: Om vooral de verbinding te leggen, om vooral het contact met de gemeenschap te leggen, te houden, te onderhouden. En te laten zien dat we er zijn. En te laten zien dat we een benaderbare politie zijn.
0: En er zijn ook speciale plekken in Amsterdam waar ze misstanden kunnen melden. En de politie roept hen op dat ook vooral te doen. Het weer zonnig, in het noorden wel kans op een klein buitje vanmiddag. Bij een graad of 26 is het. Morgen even warm als vandaag, maar droger en veel meer zon.

0: Oppositie 39. En de track die je zo meteen hoort, die bracht me aan het denken. Want ja, Yves Laurent, Bresco met Highest Flex. Wat is nou echt een flex? Of tenminste, waar flexen mensen het meeste mee deze dagen? En deze top 3 is best wel voorspelbaar, kan ik je vertellen.
1: Nummer 3.
0: Nou, dat begint natuurlijk met je uiterlijk. De glow-up face, de gym lifestyle, die nieuwe fit die je koopt. Of sneakers waar je net iets te nonchal over doet. Ja, heel Insta staat er vol mee.
1: Nummer 2.
0: En blijkbaar nummer 2 dus, je status waar heel veel mensen mee flexen. Dus hoeveel volgers heb je online? Heb je een blauw vinkje gekregen? Of je een dikke baan hebt? Eigenlijk gewoon, wie ben je?
1: Nummer 1.
0: En je verwacht het niet, hè? De nummer 1.

vraagt, ja, dan kan er maar één ding zijn. Bovenaan staan. Wat dat is, dat hoor je nu dus in hun track Highest Flex. Deze week staan ze op positie 38 in jouw Phonics X-chart. Highest Flex is door je speakers.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar AllianzDirect.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
5: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.

0: opdoneert.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beta.
2: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Na een spraakmakend proces werkt Michael Jackson aan een comeback. Tot de King of Pop plotseling overlijdt. Hoe wordt een leven vol controverse een miljardenerfenis? Het laatste deel van de documentaire serie Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Vanavond om 10:00 bij de NTR op NPO 3.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal migranten dat Ceuta, een stukje Spanje in het noorden van Marokko, is binnengedrongen, is opgelopen naar 60.000. Dat zegt de bestuurder van het stukje land. Gisteren kwamen er vanuit het niets ineens duizenden migranten naartoe. Al zwemmend steken ze de grens bij Marokko over. Daarbij kwamen ook mensen om het leven. Volgens de bestuurder staat het dodental inmiddels op 34. Er is nog veel onduidelijkheid over het bereikte akkoord over de ontwapening van Hamas. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt uit Gaza en vervolgens levert Hamas de wapens in, zegt correspondent Lennart Swols.
1: Nou ja, dat zou dan in fases moeten gaan gebeuren. Het technocratische overgangsbestuur zou daarop moeten gaan toezien. Nou, dat zou dan per gebied moeten gaan worden uitgerold. Alleen is het op dit moment nog heel onduidelijk welke wapens nou precies overhandigd zullen gaan worden en wanneer, in welk tijdschema.
0: En Hamas zou ook al bevestigd hebben zich te willen ontwapenen. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement geschrapt, omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. Volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycotts die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen aan het EK debatteren, maar ze blijken namens hun Israëlische universiteit mee te willen doen. En waarom schelden Amerikaanse politici zoveel? Het viel de zender CNN op dat politici in de Verenigde Staten de laatste tijd dat steeds vaker doen. Vloeken dus. Er is onderzoek naar gedaan en het blijkt inderdaad vaker voor te komen, zegt deze verslaggever.
2: Among presidents, vice presidents and candidates, 87% of the cursing that has happened since 1919 has happened in the last 10 years, 78% from Donald Trump and Joe Biden. By the way, Biden said damn a lot in public. That's still considered a curse word.
0: Volgens een deskundige krijg je door scheldwoorden te gebruiken meer aandacht. En ook maakt het je authentiek, omdat mensen in het dagelijks leven ook niet altijd netjes met elkaar praten. Het weer, zon in het noorden, wel kans op een klein buitje nog bij een graad of 26. Morgen wordt het net zo warm als vandaag. Wel droger en dan gaan we de zon vaker zien.
3: In the building met de lijst met de 40 populairste tracks van dit moment. Oppositie 31, Young Felix, Bartenzoon,

vraag. Ik denk dat jij dat ook wel hebt. Waar staat Die Die dan voor? Nou, het staat dus letterlijk in de tekst en dat is me nooit opgevallen, hè? Shakira zingt namelijk Die Die, Iko, Dale, Ale, Let's Go. En het betekent gewoon allemaal hetzelfde. Die Die is Italiaans, Iko is Japans, Dale is Spaans, Ale is Frans en natuurlijk Let's Go is in het Engels. Het is een hele

20, Ronnie Flex, Arif Semsky, Karel, Scarface met al mijn ladies in de Phonics X-Chart. Nog heel even. Zometeen is het tijd voor de X-Chart Halftime Show. Dan zijn we op de helft van de lijst. En neem ik samen met jou even een moment van rust, hè? Om te kijken naar de potentiële X-Chart tunes van de toekomst.

Er is ook nieuwe muziek aan de andere kant van Odile samen met Georgia Smith, genaamd Coming Home. Tune staat op Odile's nieuwe project For a Good Time. Het is een EP met 7 tracks erop. Verspreid over Medellin, Los Angeles en London. Daar heeft hij al die tracks opgenomen. En de titel zegt gewoon een avondje uit.

welke tune wil je zometeen helemaal horen? Ga je voor de nieuwe van Davido en Leon Thomas, Tell Everybody? Of zeg je, Odile en Georgia Smith met Coming Home, die stuur ik gewoon zometeen het veld op. Ik zou zeggen, laat je voorkeurstem doorkomen in de NPO Luisteren. De tune met de meeste stemmen ga ik zometeen dus van A tot Z draaien. Coming Home dus van Odile en Georgia Smith. Of Tell Everybody van Davido en Leon Thomas. Ik check je in de NPO Luisterrap. Met ondertussen deze van John en Fraser en Chirac. Oppositie 20 in de Phonics X-Chart. This is what we're all gonna make.

allebei echte Phonics X-Hard Halftime Show waardig als je het aan mij vraagt. En ook aan de NPO-luisteraar, want er komen heel veel reacties binnen over deze twee tunes. Kian die gaat voor Tell Everybody. Davido en Davido en Leon Thomas schrijft die. Had ik eerlijk gezegd niet zien aankomen, maar die combinatie klopt echt. Leon geeft die track net even iets extra's waardoor die blijft hangen. Nou oké, Kian gaat heel duidelijk voor Tell Everybody. See Him die zegt, ik stem op Odile. Hij dropt de laatste tijd alleen maar goede muziek en deze met Georgia Smith is ook keihard, wat ik net snel even hoorde. Ben benieuwd naar de hele EP eigenlijk. Rico gaat voor Davido. Hij heeft al een beetje van het album geluisterd en Tell Everybody sprong er meteen uit, schrijft hij. Dus kijken wat er nog meer binnen. Komen zoveel reacties binnen. Aya gaat voor

0: tunes en nog veel meer snoepgoed zometeen in de Funix X-chart. Dat na de headlines.
1: Funix, check je nu via de NPO Luister-app. Luister live, drop je berichtjes naar de studio en ontdek de beste podcasts. Funix. Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep.

0: Iconics ads. Your city, your sound.
1: Vauwaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vauwaka Fest naar Nederland. Zuiderpark

0: Winder Singh, Kali Boy en nog veel meer. Dus no wachtie en haal nu je kaartje snel via vawakafest.com.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Aan spraakmakend proces werkt Michael Jackson aan een comeback. Tot de King of Pop plotseling overlijdt. Hoe wordt een leven vol controverse een miljardenerfenis? Het laatste deel van de documentaire serie Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Vanavond om 10 uur bij de NTR op NPO 3.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. De Spaanse premier Sanchez zegt dat het de schuld is van mensensmokkelaars dat Ceuta op dit moment wordt overspoeld door migranten. Op dat stukje Spanje, net boven Marokko, zijn de afgelopen dagen 60.000 migranten op afgekomen. De meeste van hen kwamen zwemmend. En dat er nu zoveel mensen via Marokko proberen over te steken, heeft mogelijk te maken met een recente uitspraak van de rechter, vertelt correspondent Miralda Bruyne.
1: Volgens die wet is het zo dat mensen die per boot of zwemmend de grens richting Spanje oversteken, dat die niet fysiek kunnen worden tegengehouden. Waarom juist nu dus dat zo rondgaat, ja, daar kan alleen maar over gespeculeerd worden.
0: 34 migranten zijn inmiddels om het leven gekomen, de meeste van hen verdronken. Het goedkopere treinabonnement om onbeperkt in de daluren te reizen is vandaag voor het allerlaatste krijgen. Het abonnement met overheidssubsidie moest treinreizen in de zomermaanden een stukje betaalbaarder maken. Tot nu toe is het meer dan 350.000 keer verkocht. En de NS is daar best tevreden mee, zegt economiecollega Ruben Eg.
2: We hebben ook veel reizigers gesproken. Ik sta natuurlijk op het station, zoals je kunt horen. De een die zegt, ja, dat prijsje voor dat kaartje vond ik toch wel te duur. Maar er waren ook anderen en die zeiden, ja, ik heb er toch gebruik van gemaakt. Ik kon toch goedkoop op vakantie met de trein door Nederland. Deskundigen, ja, die willen toch nog wel graag zien wat uiteindelijk het effect op de langere termijn is. Helpt het mensen om toch kennis te maken met de trein? Ja, die studie, die moet nog gemaakt worden.
0: En misschien word jij al zenuwachtig als je een week te laat bent met het inleveren van je boeken bij de lokale bieb. Maar een man in Australië heeft een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Hij vond het tijdens een verbouwing ingemetseld in een open haard. En de bieb in Australië gaat het nu tentoonstellen.
3: This will now be housed in our local history collection. And people will be able to view it in the library. We're not going to allow it to go back out again. We don't want to wait another 150 years for this book to be returned.
0: En één meevalletje, de boete die inmiddels was opgelopen tot zo'n 17.000 euro hoeft niet te worden betaald. Het weer overal zonnig, in het noorden alleen kans op een kleine bui. Bij een graad of 26 is het. Vanavond blijft het overal droog. Morgen net zo warm als vandaag. Het blijft overal droog en we gaan de zon veel zien.
4: Chris. Met oppositie 15 in de Phoenix X-Show.

0: Echt ook weer een nieuwe tune die overal opduikt. Bij mij aan de telefoon, Fresh, een hele goede middag, man.
1: Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo.
0: Je bent in de building, bro. Ik moet je meteen vertellen, je dropt de laatste tijd veel muziek, man. Van Skyline tot Bare Minimum, Rozen en Blaadjes. Heb je het gevoel dat je nu echt in je meest productieve fase ooit zit?
1: Ja, zo kan het wel overkomen, maar we zijn altijd gewoon productief geweest. Maar ik denk dat het nu pas mensen opvalt.
0: Mm-hmm. Ik zie het ook op comments voorbij komen, toch op TikTok, dat mensen zeggen van, hey, de zomer is van Fresh, dat doe je goed, man. Shout-out naar jou.
1: We doen ons best.
0: Meer dan je best kan je niet doen. Ook even iets anders. Je hebt met heel veel verschillende artiesten samengewerkt. Ik noem een KM, Henky T, Christian D. Waar let jij vooral op als je met iemand de studio induikt?
1: Waar let ik op? Zo. Ik zeg je eerlijk, ik heb niet echt specifiek iets waar ik op let, maar het is gewoon naast. Als het vibe doet, gewoon, je gaat de studio in, je probeert wat te creëren.
0: Mm-hmm.
1: En als dat lukt, dan lukt het. En als het niet lukt, ja, dan andere keer of zo.
0: Ja, toch, dan blijft gewoon de plank
1: waar ik op let op.
0: Dus het is echt gewoon meer een vibe ding.
1: Als ik er een nummer al heb liggen, dan ga je kijken of diegene erop past. Maar
0: mm-hmm.
1: als je gewoon samen de studio in duikt, dan vibe je gewoon, snap je?
0: Kijken of de vibe een beetje klopt. Maar Aerobi staat ook eens op de nieuwe track die vandaag uitgekomen is. Exotisch, Sangria. Ja. Hoe is die link op gegaan dan voor deze track?
1: Ik was samen met Aerobi in Spanje. We hadden Skyline geschoten daar. En toen had ik hem gecheckt voor Sangria. En hij was gewoon down. Ik had het gewoon geregeld.
0: Had je die track al liggen?
1: Ja, die had ik al liggen, ja.
0: Oké. Wat ik ook zie, je werkt heel vaak met je producer Lassa natuurlijk. Die man is gewoon, ja, jij kan het beter omschrijven dan ik. Die man is goud, toch? Wat maakt hem als producer zo bijzonder?
1: Hele goede vraag. Ja, ik weet niet. Hij is gewoon Lassa. Hij is gewoon anders dan de anderen. Ik kan het niet mooier maken dan het is, maar hij is gewoon Lassa.
0: Hij is gewoon uniek, man. Het zit in zijn sound. Lassa. Ja, is dat zijn bijnaam?
1: Ik kom bij hem, dus er altijd champagne, caviar, kent het wel.
0: Hij is een levensgenieter, hè. Hey bro, de komende tijd, hoe ziet dat er voor jou eruit? Je hebt natuurlijk al heel veel gedropt, dus ik mag niet klagen of er meer moet komen, maar ik ben toch even benieuwd.
1: Over 2 weken heb ik een nieuw nummer met Lassa en Christian D.
0: Oké.
1: En 2 weken daarna kom ik met 2 nieuwe nummers. Dus, en na de zomer kom ik met mijn album. Dus ja, weet je wel.
0: Wow.
1: Ik ben gewoon aan het knallen, man.
0: Je bent aan het bewegen, man. Je bent aan het bewegen.
1: Wat dan?
0: Hey, over knallen gesproken. Ik heb nog iets voor je. Kijk, elke week kiezen we bij Phonix een track die we extra in de spotlight gaan zetten. En je voelt me al een beetje aankomen, toch? Je voelt hem aankomen, toch?
1: Yes.
0: Jouw track Exotisch Sangria is deze week de dikste!
1: Sterk.
0: Gefeliciteerd, man. Hoe is het voor jou om die recognition te krijgen?
1: Ja, is mooi. Maar daar leef ik niet voor, hoor.
0: Mm-hmm.
1: Gewoon lekker in de sleep voor mijn beseffers. En dat zit. Maar het is altijd mooi om erkenning te krijgen.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Beseffers zijn hier ook bij Phonix, dus zo gefeliciteerd de hele week extra vaak te horen. En ga ervan genieten, man.
1: Love. It's a fucking lifestyle, baby. Yeah.

notering, die ga je zo horen, Starlife. Dat betekent dat er nog één track is die hoger staat. Maar wat dat is, ja, dat hoor je dus later in de Phonics X-chart. Hij heeft dus van de week al geteased naar ook weer een nieuwe zomerbanger.

0: that crazy, you know?
1: Waste van Oma Lee in de Phonics X-chart. Op positie 11, en dan hoor je het goed, hè. De top 10 is inmiddels bereikt. Zoals in het voetbal zeggen, we staan in het linker rijtje. Vanaf nu telt elke plek dubbel. Dus de vraag is, wie stijgt door richting de titelstrijd? Wie moet de prijs gaan geven? Je gaat het horen dus in de top 10 van de Phonics X-chart. De lijst met de 40 populairste tracks van dit moment. Op nummer 10, DJ Dylan, Karel, Arif Entje.

9. Russian, Rao Alejandro en Wizkid met Pongo in de Phonix X-chart. Ik hoop dat je er lekker bij zit. Het is inmiddels vrijdag. We werken hard richting de nummer 1. Het is natuurlijk ook rond de klok van 3:30 nu, dus nog

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hermanos! Ja, dat dacht ik.

0: Vragen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
3: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het vetmaakverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een groot succes. Dat zeggen die twee gemeenten. Amsterdam en Enschede zijn de eerste gemeentes in Nederland met een vetmaakverbod. In Enschede geldt het sinds maart dit jaar in de binnenstad, omdat de vetmakers gevaarlijke situaties veroorzaakten daar. Bewoners merken een duidelijk verschil.
1: Het is wel veel fijner zo, veel minder overlast. Ja, als je best wel goed oplet, had je wel van die kleine kinderen die dan ook best wel roekeloos aan het rijden waren in de stad. Dus het is wel veel fijner zo, vind ik.
0: In Amsterdam zijn er inmiddels 94 boetes uitgedeeld, en in Enschede 9. De gemeente zegt dat ze blij zijn met die resultaten. Er is nog geen landelijke regelgeving over fatbikes, maar dat is een kwestie van tijd, volgens de inwoners.
2: Ik denk het wel. Misschien dat het wat langer duurt, maar de wet gaat er wel komen. Het is belangrijk voor de veiligheid voor degene die op de fatbike zit, maar ook de mensen eromheen.
0: Veel andere Nederlandse gemeenten willen ook iets doen tegen de bestuurders van fatbikes, maar die wachten eerst landelijke regels af. Het AI-bedrijf Suno uit Duitsland moet gaan betalen voor de auteursrechten van liedjes waarmee ze hun AI-modellen trainen. Dat is de uitspraak van de Duitse rechter. Gebruikers van Suno kunnen een nummer laten maken en ook aangeven hoe het moet klinken en waar het dan over moet gaan. En om dat AI-model te trainen werden onder meer deze tracks gebruikt.

0: Mambo nummer 5 van Louis Vega. Nou, nog eentje dan. Ja, en ook Daddy Cool van Boney M werd gebruikt om dat AI-model van Suno te trainen. En het is voor het eerst nu dat een rechter in Europa een uitspraak doet over AI-muziek. De Duitse organisatie voor auteursrechten noemt het een overwinning voor artiesten. En een pinguïn heeft de dag van zijn leven gehad. Het dier ontsnapte gisteren uit Avifauna in Alfa aan de Rijn. Er werd 's avonds een paar dorpen verderop gespot door buurtbewoners. Na zijn ontsnapping kwam de pinguïn via een sloot terecht in de Rijn. Ja, na zo'n 8 kilometer dobberen belandde hij in een sluis waar hij met 2 schepnetten in een hoekje werd gedreven en is gevangen. Heel wat bekijks en ook dus applaus kreeg dat ontvangst. Volgens getuigen was het de pinguïn heel relaxed heen en weer aan het zwemmen. Nou, hij heeft er ook lekker weer bij gehad in ieder geval. Vanavond blijft het overal droog. Morgen een droge dag met ook prima veel zon. Het wordt 22 tot 26 graden dan.
1: Ik heb laatst in Spanje iets gestolen en ik heb er eigenlijk geen spijt van. Hoe het zit vertel ik je zo naar Iron Star.

0: Wat een feestje. Alleen
1: meer
0: maar
1: weekend
0: vrouwen.
1: Dan dit wordt het niet, toch?
0: Och. En het gewoon een girls weekend.
1: Ja, heb je nog zomerplannen? Want wij zitten hier natuurlijk omdat iedereen op vakantie gaat.
0: Nou, ik ben net terug. Dit is mijn eerste werkdag.
1: Oh, echt? Ja. Hoe was het? Heb je deze in gehad?
0: Ja, was prima. Was lekker weer. Was 33 graden. In Nederland, want ik was in Nederland.
1: Oh, zeg maar.
0: Ik was gewoon lekker thuis.
1: Oké. Okay. Nou, ik ben laatst naar Spanje geweest. En daar heb ik iets gedaan. En ik ben ergens benieuwd wat jij ervan vindt. Want ik heb een beetje mijn twijfels.
0: Oké, vertel.
1: Ik was naar een vriendin. Die woont daar. En wij gingen lekker shoppen. En toen heb ik kleding gestolen.
0: Wat? Ja. Jij?
1: Ja.
0: Hè? Hoe dan?
1: Ja, en zij veroordeelt echt. Ze zei, dat kan niet. Maar wat het was tegenwoordig, heb je steeds vaker in winkels dat je je kleding in bakken kan doen.
0: Ja.
1: En dat je dan niet iemand helpt, maar dan staat er gewoon wat je moet afrekenen, want die bak rekent dat uit.
0: Die scant dat, ja.
1: Nou, ik had iets in de sale van echt 3-4 items. Ik denk dat bij elkaar 70 euro of zo. Ik kijk op dat scanding en er staat betalen 11,53
0: euro.
1: Dus zij kijkt me aan en ze wil iemand erbij roepen. En ik zeg nee. En ik scan, ik doe gelijk mijn pinpas. Ik denk, wegwezen hier. Ik zie dit als een cadeautje. Maar zij zegt, ja, je hebt die kleren gewoon gestolen.
0: Ik zeg je heel eerlijk, ik had hetzelfde gedaan. Maar van jou had ik dit niet verwacht.
1: Nou, hoezo niet?
0: Ik had dit niet achter jou gezocht.
1: Ik zie dit echt als de universe die mij wat gunt.
0: Ja.
1: Zeg maar, het is niet mijn probleem dat jou... systeem niet werkt. Zo zie ik het.
0: Ik zeg je eerlijk, ik geef je groot gelijk.
1: Nou ja, nu ben ik natuurlijk benieuwd. Heb ik gelijk of kan dit gewoon echt niet wat ik heb gedaan? We willen graag jouw mening weten. Laat het even weten in de NPO Luister app. Stuur een berichtje. Stuur een voice memo als je het duidelijk wil maken. Ik heb kleding niet afgerekend in de winkel. Heb ik gestolen of niet?

0: vakantie in Spanje wat gestolen. Ik had kleding gekocht bij een winkel waarbij je alles in een bak moet doen. En die bak, ja, die rekende het niet goed uit. En die kwam met een veel lager bedrag. En toen dacht ik, hey, dit is de universe die mij wat gunt. Ja, Mai, jij dacht er een beetje hetzelfde over, hè?
1: Ja, ik dacht hetzelfde over. Dat is niet jouw probleem.
0: Nee, nou, we waren ook benieuwd hoe jij erover denkt.
1: Ja, en in de NPO Luisterapp laat Roxanna van Jurgen weten. Dag, dames. Ik had zeker precies hetzelfde gedaan. Heerlijk zo'n cadeautje. Het leven is al duur genoeg.
0: Toch?
1: Ja.
0: Curie stuurde deze memo in.
2: Kijk, je moet het zeg maar zo zien. Is die alarmtoren afgegaan waar je naar buiten bent gelopen? Zo niet? Nee, maar ja, wat doe ik zeg dan?
1: Ja, ik heb gelijk. Jouw cadeautje.
0: Toch? Ja, ja. Maar niet iedereen is het ermee eens. A. Palestina die zegt, je bent een dief. Gok Ert, iets pakken zonder toestemming, dat is diefstal.
1: Ja, toestemming. Joey die zegt, haha, lozen en opnieuw shoppen. Fijn weekend, team.
0: Nou, heb nog een memo van Dielo.
3: Je bent gewoon een vieze dief.
0: Auw! Wat is nu de conclusie, Maai? Ben ik een dief of niet?
1: Nou, kijk, Tatjana zegt welkom terug van je vakantie. En nee, je hebt niet gestolen. Ze willen zelf alle kassa's zonder mensen. Je hebt niet gestolen. Hun systeem is fout. Ze willen besparen op onze service en werknemers. Nu besparen ze zelf op onze portemonnees.
0: Hey, amen.
1: Toch?
0: Anders kan ik nooit naar Hawaii.
1: Ik denk dat dat de conclusie is.

0: Ik was Hordy en zometeen is het tijd voor een nieuwe ronde van...
1: Gecheat.
2: Of niet?
0: Het is heel simpel. Jij zit misschien met een voorgevoel, een vermoeden dat iemand in je omgeving vreemd gaat. Je tante, je oom, je ex, misschien wel je huidige partner. Het kan. Ja, nou, wie er dan ook cheat, stuur je verhaal in. Want de rest van de Phonics FM en wij, we gaan bepalen of die persoon dus ook echt gecheat heeft of niet. Drop je verhaal in de NPO Luister app, dan zoeken we het uit of jij bedrogen bent. En dat kan ook met een voice memo.

0: toepasselijk, want het moment is daar. Ja, de Funnix Courtroom, die gaan we openen. Heeft jouw partner, jouw ex, jouw scharrel, je oom, je tante, wie dan ook, gecheat?
1: Gecheat.
2: Of niet?
3: En we hebben een nieuw verhaal binnengekregen en dit keer van Latisha.
4: Hey guys, Latisha hier. Kijk, het is niet opschepperig of zo, maar ik ga het toch zo benoemen. Mijn vriend heeft gewoon, hij heeft echt veel geld. Alleen, er is iets raars. Want laatst keek ik dus op zijn rekening, omdat ik even moest checken of hij al wat geld terug had gekregen van de Belastingdienst. En toen zag ik iets wat echt raar was. Het blijkt dus dat deze motherfucker elke maand €500 overmaakt naar zijn ex. En ik dacht, hè? Dus toen ik hem hiermee confronteerde, toen zei hij dat hij er nog geld moet terugbetalen voor dingen die zij tijdens de relatie had voorgeschoten. Maar ik zeg je heel eerlijk, ik geloof dat niet. Ik geloof daar gewoon helemaal niks van. Want die relatie is 4 jaar geleden uitgegaan en deze man had al heel veel geld toen. Dus waarom zou hij nog steeds voor haar moeten betalen?
3: Hè?
4: Waarom maakt hij elke maand zo'n bedrag over? Zou hij misschien met haar aan cheaten zijn?
0: Sorry, ik moet zo lachen om jouw opaai. Maar oké, Latisha ontdekte dat haar rijke vriend maandelijks €500 naar zijn ex overmaakt en twijfelt of het om een oude schuld gaat of dat hij nog steeds met haar gaat.
3: Ja, en mind you, het is 4 jaar geleden uitgegaan en toen had hij al geld. Iets klopt niet. Er is een verborgen baby. Ik denk dat er een verborgen baby is.
0: Ja?
3: Ja, en daar betaalt hij €500 aan. Ik weet het zeker, Jamie.
0: Maar is dit cheaten of niet?
3: Dit is hartstikke cheaten. Dit gebeurt niet bij mij, hè?
0: Oké, okay, ja. Wat ik ervan vind, dat hou ik nog even achterwege. Want ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Is die vriend van Latisha aan het cheaten of niet? Laat het weten in de NPO Luister-app. Stuur even een berichtje of een voice-memo. Dan gaan we zometeen een oordeel vellen hier in onze courtroom.

0: Tisha, die ontdekte dat haar rijke vriend maandelijks €500 naar zijn ex overmaakt. Ze stuurde net een voice memo in de NPO Luister app. En ja, daarin zei ze dat ze twijfelt of het echt om een oude schuld gaat, of dat hij toch nog steeds iets met haar heeft. Is dat cheaten of niet? Je kon je mening laten weten in de NPO Luister app. Ja, Mai, jij zei al, jij denkt dat hij een baby heeft.
1: Ja, er moet een baby zijn. Want 4 jaar geleden was het al uitgegaan. En hij was 4 jaar geleden al rijk. Dus waarom zou hij nog geld moeten overmaken?
0: Ja, ik vind het dus niet cheaten eigenlijk.
1: Hè?
0: Nee, ik vind het wel liegen, maar niet cheaten. Ik denk dat hij, weet ik veel, misschien betaalt hij er huis nog of zo, maar durft hij dat niet te zeggen. En dat hij dan op die manier dan maar zegt van ja, ik had een schuld bij haar.
1: Ik weet het niet. Bilal die zegt, jij bent fout met op zijn rekening kijken zonder dat gesprek eerst aan te gaan. Vertrouwen werkt twee kanten op, Bilal.
0: Dit is echt gaslighting.
1: Dit is echt gaslighting. Het begint al bij dat hij het al had moeten vertellen.
0: Wauw. Donovan, wat vind jij ervan?
2: Nou, ik vind sowieso dat hij, ik denk hij betaalt voor iets, man. Hij moet, weet je, hij betaalt voor twijfel.
0: Toch? Voor zwijgen?
2: Waarom zou je elke maand geld moeten overmaken, €500, voor een ex waarmee je 4 jaar lang niet meer mee bent?
0: Nou kijk, ik ken bijvoorbeeld iemand die heeft dat voor zijn ex gedaan omdat zij geen ander huis kon krijgen, het niet kon betalen en dat hij er toch gewoon nog even goed wilde zetten voor alle jaren dat ze samen waren.
1: Maar 4 jaar lang.
2: Ja, die zie ik als een goede doel.
1: Ja, maar die goede doel doen we niet 4 jaar lang. En als ze er niet achter was gekomen, was het zo 10 jaar geworden.
0: Weet je wat het is? Misschien ben ik ook gewoon een sucker voor toxic excuses. Want ik zou hierin trappen. Ik zou denken, wat een goed hart heb jij.
1: Ja, wij zijn wel echt het tegenovergestelde. Jij naïef en ik te wantrouwig.
0: Oké, maar Donovan, jij vindt dus dat het wel cheaten is.
2: 100.
0: En wat zou jij doen als jouw ex dit deed?
2: Ik zou moeite maken om erachter te komen waarom, waar die 500 gaat en wat is de reden daarachter.
0: Ja, dus je bent niet gelijk klaar ermee?
2: Nee, sowieso niet.
1: Nee, Naomi die zegt dat ook. Die zegt, ik zou willen weten waar die schuld precies vandaan komt. Als hij open is en bewijzen laat zien, dan is het klaar.
2: Ja, klopt.
1: Ja, zo van, dan is het goed. Ja, dan is het goed.
0: Ja, dat vind ik ook.
1: Ja.
0: Ik bevind niet dat dit cheaten is. Liegen wel, maar cheaten, ik denk dat er best wel een goede reden kan zijn. En je moet gewoon eerlijk zijn dan.
1: Ja, maar Jamie Joy, cheaten is toch niet alleen aan iemand aanraken?
2: Nee. Cheaten is ook met elkaar.
0: Okay. Ja, nou ja, we gaan er zijn een hoop reacties binnengekomen. En we moeten naar een conclusie. De meeste stemmen

0: die gelden. Was dit cheaten of niet?
1: Wel gecheat.
0: Toch wel. De meeste stemmen waren voor cheaten.
2: Ik denk dat ik jou nog even een lesje moet geven.
0: Oké, ik krijg een lesje vertrouwen in mannen.
2: Wantrouwen in mannen.
0: Wantrouwen.

Zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hit Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle.

0: droom je van een stralende glimlach?
1: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
0: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Jason Derulo.

0: at Spin.nl. Your city, your sound.
1: Zaterdag 1 augustus. Rotterdam Caribbean en Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
4: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimax in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimax.nl.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta. Verschoon.

0: goedemiddag. Ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. De drie terreurverdachten die deze week werden opgepakt bij politieinvallen op meerdere plekken in het land zijn al eerder opgepakt in terrorismezaken. Eerder werd al bekendgemaakt dat de man van 19 in het verleden al is veroordeeld voor het plannen van een aanslag in België. Dat vertelt verslaggever Jeroen Gortworst.
1: Hij kreeg daarvoor 4 maanden cel en een taakstraf. Ook de verdachte uit het dorp De Rijp, een jongen van 17, werd al eerder veroordeeld. Onder meer voor terroristische training. Zo verdiepte hij zich in de IS-ideologie en schreef hij een afscheidsbrief. Ook verspreidde hij online IS-propaganda. Hij zat daarvoor bijna een jaar vast. Van de 16-jarige verdachten uit Rotterdam weten we het minst.
0: En nu blijkt ook dat de 2 minderjarige verdachten betrokken waren bij een eerder terrorismeonderzoek. Het ging over opruiming op TikTok. De 3 blijven voorlopig vastzitten. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft vanavond een evenement gecanceld, omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat om die reden niet door. Volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken namens hun Israëlische universiteit mee te willen doen. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasy-pillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven opgepakt. De ecstasypillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook nog eens onder invloed van drugs. Die piloot zegt dat het de 3e keer was dat hij drugs smokkelde. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationale drugsbende. En het is vandaag de allerlaatste dag dat het goedkopere NS-abonnement te scoren is, waarmee onbeperkt kan worden gereisd in de daluren in de zomer. Het abonnement met overheidssubsidie moest de treinreizen deze zomermaanden een stukje betaalbaarder maken. Tot nu toe is het meer dan 350.000 keer over de balie gegaan. En Dennis is daar best tevreden mee, hoor, vertelt mijn economiecollega Ruben Eeg.
2: We hebben ook veel reizigers gesproken. Die staan natuurlijk op het station, zoals je kunt horen. De een die zegt, ja, dat prijsje voor dat kaartje vond ik toch wel te duur. Maar er waren ook anderen en die zeiden, ja, ik heb er toch gebruik van gemaakt. Ik kon toch goedkoop op vakantie met de trein door Nederland. Deskundigen, ja, die willen toch nog wel graag zien wat uiteindelijk het effect op de langere termijn is. Helpt het mensen om toch kennis te maken met de trein? Ja, die studie, die moet nog gemaakt worden.
0: Ja, het was trouwens niet de hond van Ruben die je hoort op de achtergrond. En check goed de einddatum van je NS-abonnement, want die loopt niet vanzelf af. Die moet je zelf stopzetten of aanpassen, want anders betaal je namelijk straks de volle MIP. Het weer vanavond blijft het overal droog. Morgen sowieso een droge dag. En we gaan de zon veel zien dan. Het wordt 22 tot 26 graden.
3: Jamie Joy en Mahi. Zometeen gaan we jouw oren blessen met Harry. Ik heb er zin in. Maar eerst.

0: op dit tijdstip een nummer naar het Nederlands vertaald. Heb je dat wel eens gezien?
1: Ja, ik keek zo op tegen dit moment.
0: Nee, waarom?
1: Oh ja, nou ja, ik hoop gewoon dat we dat niet hoeven over te nemen.
0: Ik wil het juist doen.
1: Ja?
0: Ja, we gaan het doen.
1: Nou, weet je wat? Dan mag jij het doen, want ik ga echt niet zingen.
0: Oké.

0: Noorden en vandaag ik dus een nummertje uit het Engels, Arabisch, Frans, Spaans of Japans, wat het ook moet zijn. En die gaan we dan vertalen. En dan geheel op mijn eigen manier. En ik dacht, vandaag ga ik het doen.
1: Ik ben zo blij dat je jezelf gewoon opoffert.
0: Ja, ik
1: durf dit echt niet.
0: Hoezo niet?
1: Ja, ik ben zo, hoe noem je dat? Toondoof als ik weet niet wat. Ik kan geen melodie aanhouden.
0: Oké, maar kan je ook dan niet een beetje mijn backings doen hier en daar?
1: Ligt eraan wat voor nummer het gaat worden. En dat mag jij bepalen als je luistert. Je hoort het goed. Mai die gaat Noorders Translation Game zo doen. Maar welk nummer moet ze doen? Laat het weten in de NPO Luister app.
0: Dan gaan we dat gewoon doen.
1: Ja, ik wil wel iets sexy's het liefst van je.
0: Iets leuks.
1: Ja, hè?
0: Maar iets grappigs.
1: Jij bepaalt.

0: naar Nederlands vertalen. Oh shit, is het alweer tijd voor? Yep.
1: Jijzelf.
2: Ja, ik zie dus dit altijd Noordin doen. En ik wilde dit dus ook gewoon een keer doen. Dus Noordin, dankjewel dat je me hebt aangestoken met deze bullshit. Ja, maar ik wil dit gewoon een keer doen.
1: Ja, ik ga echt stuk erom. En jij mag bepalen welk nummer Mahi moet doen. Net als Noordin gaat ze dus een bestaand nummer translaten naar het Nederlands. Ben je er klaar voor om te horen welk het wordt?
2: Nou, vertel.
1: Oké, Laila die zei... Mahi, jij bent zo'n fan van Usher.
2: Ja, dat klopt.
1: Doe Daddy's Home.
2: Maar dat is wel echt een goeie. Oh, die wordt heel awkward.
1: Ja? Ja. Gaat het lukken? Ik heb hem klaargezet.
2: Oké.
1: Ben je ready? Komt-ie.
2: Ik ben ready.
1: In 3, 2, 1.
2: Ik wil gewoon je aandacht.

0: Want ja, natuurlijk, die tekst rijmt helemaal niet.
1: Nee, het is heel anders, hè. Maar je hebt het echt goed gedaan. Applausje voor jou. Echt waar.
0: Dankjewel.
1: Dit was sexy, hoor.
0: Ja, toch?
1: Gaan we vaker doen.
0: Dit gaan we vaker doen. Dit was alles. Ja.

0: Kiks.nl of de Phonics app.
1: Jamie Joy en Mahi.
2: Zometeen hoor je waarom de zomervakantie in Nederland misschien wel langer wordt. Maar nu eerst, here do we go van Ivar Starr.
3: Your city, your city.
4: Jongens, fijn weekend hè! Hoi hoi!

0: Het is zomervakantie in heel Nederland. Maar er is iets raars aan die zomervakanties hier in Nederland. Phonics.
1: Vandaag TGYF met Mahi en Jamie Joy. En Mahi, wat is er dan aan de hand met die zomervakanties?
0: Ja, nou, ik begrijp het dus niet. In heel Europa hebben wij de allerkortste zomervakantie die er is.
1: Is dat echt zo?
0: Ja, want in andere landen heb je gewoon maanden zomervakantie. Mijn nichtjes bijvoorbeeld in Iran, die hebben 3-4 maanden zomervakantie.
1: Oh, ik wist het niet dat dit anders was in andere landen.
0: Ja, heerlijk toch?
1: Ja?
0: Dan kwamen wij vroeger altijd met die 6 weken en dan kon je weer je kont keren en kon je naar school.
1: Ja, ik weet niet beter eigenlijk. Ik heb nooit geweten dat het in andere landen anders was. Maar wat wil je hier nu mee zeggen dan?
0: Ja, dat misschien mogen die in Nederland ook wel gewoon langer.
1: Langer?
0: Ja, hoe zou jij dat vinden? Want jij hebt kinderen.
1: Nou, vroeger had ik gezegd ja, langer. Maar toevallig gaan mijn kinderen in september naar school.
0: Ja.
1: En ik heb nu echt al stress hoe ik het ga doen met al die schoolvakanties. En als je nu zegt langer, denk ik nee. Want dan
0: weet je gewoon niet wat je moet doen.
1: Nee.
0: Maar het is toch zielig voor die kinderen de hele dag maar op school alsof ze naar hun werk gaan.
1: Ja, maar weet je wat nog zieliger is? Op het moment dat zij langer schoolvakantie krijgen en ouders niet meer vakantie. Mm. Dan moeten ze naar opvang en weet ik het wat. Dat is nog zieliger, vind ik.
0: Ja, misschien is dat ook wel iets. Maar ja, lekker met je kinderen uitslapen.
1: Maar dat kan niet als je gewoon moet werken.
0: Ja, dat is waar.
1: Zeg maar, kijk, ik ben wel voor langere vakanties. Maar dan moet er ook in de wet komen dat je ook meer vakantiedagen van je werkgever krijgt.
0: Hmm. Nou, weet je wat? Ik wil dit even vragen, want ik heb meningen nodig. Wat vind jij? Ben je oprecht benieuwd? Moeten de vakanties in Nederland langer of korter? Of gewoon lekker op 6 weken houden? Laat het gewoon even weten in die NPO Luisterapp. Een spraakmemo is altijd gezellig. En dan gaan we het even bespreken. Kijken met wie je het eens bent.

0: muziek van Sigourney K en ICSB hoor je bij Phonix. Vandaag met Jay en Mai, Jamie Joy en Mai. Nou, dit gaat lekker zeg. Het zit zo in mijn systeem. Hey, Mai, vooral jij wilde iets weten. Moeten de zomervakanties in Nederland langer of korter worden? Je kon het laten weten in de NPO Luister app.
1: Ja, en Diallo die zegt nee, lekker zo houden. Alsjeblieft niet langer. Ik vraag me dan wel af waarom, Diallo.
0: Ja, nou, Nathalie die zegt in plaats van 1 week in de herfst, 1 week in het voorjaar, kunnen ze daar wel 2 weken van maken voor mij. Dat vind ik ook wel een goeie. Want aan een weekje heb je echt helemaal niks eigenlijk.
1: Nee, dat is zo voorbij. Dan kan je ook nergens heen.
0: Nee.
1: Lina zegt, korter mag ook wel. Ik verveel me na een paar weken eigenlijk altijd.
0: Oh. Nou, Dylan die zegt, gewoon lekker laten zoals het is. Niet alles hoeft steeds veranderd te worden. Oké. Dylan. Hey, misschien moet je iemand bellen. Ik denk dat het niet goed
1: is. Imane zegt, langer graag. De zomer vliegt echt voorbij. Dat is ook zo, want het is niet altijd lekker weer in Nederland.
0: Nee, en ik heb het idee dat het wel verschuift naar september. Ja. Dus als de zomer langer wordt getrokken, dan pak je wel weer dat mooie weer mee.
1: Precies.
0: Kevin die stuurt ook nog, ik zou liever wat weken van de zomer inleveren voor extra vakanties tussendoor.
1: Ja. Dus dan elke keer losse vloddersweekjes en zo.
0: Ja, blijkbaar.
1: Oh. Zijn mee.

0: Melissa die zegt minimaal 2 maanden. In zoveel landen kan dat ook. Waarom niet hier? Ja, dat vind ik ook. Maar Boas, er is een reden, toch?
1: Ja, ik had even opgezocht. Waarom is die vakantie bij ons dan zo kort? Mm-hmm. Wat denken jullie?
2: Omdat we gierig zijn. Nederlandse gierige
0: dat
2: mensen.
0: Dat we niet zoveel warme dagen hebben misschien?
1: Nee, is niet helemaal waar. Wij zijn eigenlijk helemaal niet gierig. Maar wij zijn als een van de weinigen. Hebben wij 6 weken zomervakantie. Dan hebben we nog 1 week herfstvakantie. 2 weken kerstvakantie. En 1 week voorjaarsvakantie. En dan ook nog 1 of soms zelfs 2 weken meivakantie.
2: Altijd 2 weken toch?
1: Ja, heel veel andere landen hebben die vakanties tussendoor helemaal niet.
0: Oh. Ja, maar ik moet wel zeggen. Bijvoorbeeld bij mijn nichtjes in Iran. Die zijn voor elke scheet vrij.
1: Ja, ja? Maar wij zijn ook. Ja. Maar we hebben ook nog eens heel veel feestdagen. Inclusief de vakantie.
0: Ja, dat is ook wel zo.
1: Als je alles bij elkaar
2: ook
1: optelt.
2: Nog Pasen, Goeie Vrijdag, weet ik het allemaal.
1: Als je alles bij elkaar optelt, aantal weken. Dan komen we op het boven het gemiddelde van de aantal vakantieweken per jaar uit.
0: Dus
1: eigenlijk
0: valt
1: het allemaal wel mee.
2: Ja, weet je wat ik dus eigenlijk vind van vakanties en ook van die speciale dagen die we net noemen, zoals Pasen, Pinksteren of whatever. Ik vind dus eigenlijk dat je alles zelf zou moeten mogen indelen. Want er zijn een hoop mensen die, weet je, die vieren helemaal geen kerst of zo. Ook die zomervakantie, misschien hou jij wel van de winter, ben je liever in de winter 6 weken vrij. Ik zou het ideaal vinden als je dat zo. En dat maakt dus ook die vakanties weer goedkoper. Want het is zo duur als jij in een vakantieperiode
0: gaat. Oh, dat is wel echt zo. Maar weet je wat ik het grappigste van alles vind? Ik lul wel, maar ik merk nooit iets van die vakanties.

0: jaffawakafest.com.
1: Zaterdag 15 augustus, een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hits Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle.

0: Domino's met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
1: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city.

0: Monster. Dromen is goed, starten is beter.
1: Volg Juan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beter.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Zaterdag 1 augustus. Rotterdam Caribbean en Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro-event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets caribbeanafrofestival.nl.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het dodental na de bestorming van Ceuta is opgelopen tot 57. En ook zijn er inmiddels 37.000 migranten teruggestuurd van de 50 tot 60.000. Dat zegt de Spaanse regering. Ceuta is een klein stukje Spanje dat ten noorden van Marokko ligt. Sinds een dag wordt het volledig overspoeld door migranten. De Europese Unie maakt zich ondertussen grote zorgen over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie zegt dat de EU niet kan toelaten dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. In Spanje heeft ondertussen het leger al ingezet. De gemeente Doetinchem roept Duitsland opnieuw op te stoppen met de grenscontroles op de A12. Vanochtend was er daar opnieuw een zware kettingbotsing. Twee vrachtwagens, een auto en een busje zijn op elkaar gebotst en drie mensen zijn naar het ziekenhuis toegebracht. De lokale burgemeester legt de schuld bij de controles.
1: Je kan er heel lang en kort over praten, maar als binnen een half jaar tijd vijf min of meer vergelijkbare incidenten op dezelfde plek plaatsvinden, dan is er echt wel iets aan de hand en kun je niet meer spreken van een toeval.
0: Rijkswaterstaat zegt dat weggebruikers wel met borden worden gewaarschuwd voor files bij die grenscontroles. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families voor de gek hield. Hij verwisselde de as van overledenen, begroef soms lichamen helemaal niet en ging er vandoor met donaties van nabestaanden. En het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een groot succes, dat zeggen ze zelf. Amsterdam en Enschede zijn de allereerste gemeentes in het land met zo'n fatbikeverbod. In Amsterdam geldt het in het Vondelpark, in Enschede sinds afgelopen maart in de binnenstad, omdat de fatbikers daar veel te hard scheurden langs het winkelende publiek. Bewoners merken een duidelijk verschil.
2: Het is wel veel fijner zo, veel minder overlast. Ja, als je best wel goed oplet, had je wel van die kleine kinderen die dan ook best wel roekeloos aan het rijden waren in de stad. Dus het is wel veel fijner zo, vind ik.
0: In Amsterdam zijn wel 94 boetes uitgedeeld en in Enschede 9, omdat fatbike-rijders zich niet hielden aan het verbod. De gemeente noemen dat op zich een prima score. Er is nog geen landelijke regelgeving over fatbikes, maar dat is een kwestie van tijd, zeggen de inwoners.
3: Ik denk het wel. Misschien dat het wat langer duurt, maar de wet gaat er wel komen. Het is belangrijk voor de veiligheid van degene die op de fatbike zit, maar ook de mensen eromheen.
0: En veel andere Nederlandse gemeenten willen ook iets doen tegen de fatbike-bestuurders, maar die wachten eerst landelijke regels af. Gaan we uit weten hoe vanavond blijft het overal lekker droog. Morgen sowieso een droge dag. Zon overgoten bij 22 tot 26 graden. Are you ready?

0: maar ik ga gewoon werken, want de JMI-show staat gewoon...
1: Gaat gewoon door, hè?
0: Gaat gewoon door. Maar ja, dat is ook een feestje.
1: Dat is waar, dat is waar. Ja, ik eigenlijk hetzelfde. Ik begin natuurlijk morgen en zondagochtend met Weekend Request. En dan bepaal jij het feestje door je request in te sturen. Maar, ik moet zeggen, ik zag ook... Ik ben wel een beetje Kiba-fan dat Kiba een feestje geeft morgen in Scheveningen.
0: Oh, echt?
1: Ja, stiekem hoop ik nog wel op oppas dat ik daarheen kan gaan eigenlijk.
0: Dat is wel heel gezellig. Vooral als het lekker weer is.
1: Ja, er zijn ook wat festivals. Dus ik zit echt nog wel een beetje in twijfel. Ga ik mijn oppas bellen of niet?
0: Oké. Nou, dat kan nog eens gezelliger worden dan het dat al is.
1: Ja, maar gezelliger dan hier niet.
0: Nee.
1: Veel meteen.
0: Ja, is het tijd voor de meest verschrikkelijke spel van de Nederlandse radio. Truth or Dare. We krijgen allebei een vraag. Willen we die niet beantwoorden, dan is het tijd voor een opdracht. Heb jij nou een vraag of een opdracht die jij eigenlijk niet wil beantwoorden of doen? Laat het dan even weten in de NPO Luisterapp. En wie weet, komt hij wel bij ons terecht.

0: Truth or Dare.
1: Oké. Jamie Joy, ben je ready voor dit spel?
2: Nee, ik vind het echt eng.
1: De bedoeling is dus dat ik jou een vraag stel. En als je die niet wil beantwoorden, dan ga jij gewoon een opdracht uitvoeren.
2: Waarom moet ik als eerst eigenlijk?
1: Ja, omdat ik dat leuk vind. Ben jij ready voor mijn vraag? Ja? Jamie Joy, jij als Phonics DJ luistert ook vast wel eens naar je collega's hier bij Phonics. Welke DJ die jij hier bij Phonics, die bij Phonics draait of een sidekick is, is niet goed en kan beter stoppen.
2: Doe je dit nou echt?
1: Let op, Mai en Boos als producer tellen niet mee.
2: Ik wou het
1: en
2: zien,
1: geen
2: Mai.
1: Antwoord of niemand is ook opdracht.
2: Oh my god. Oké, mag ik even nadenken?
1: Ja.
2: Wie zit hier?
1: Je hebt 10 seconden. 9, 8, 7.
2: Jay Johnson.
1: Vind je Jay Johnson slecht?
2: Jay Johnson vergeeft me wel dat ik dit zeg.
1: Waarom? Maar je moet ook toelichten.
2: Omdat hij radio begrijpt.
1: Nee. Omdat hij radio begrijpt? Wat is
2: ik moet toch een naam noemen? Ik heb een naam genoemd.
1: Ja, maar je moet het ook menen.
2: Wat?
1: Ja, je kan wel om je heen kijken. Je hebt stress.
3: Ik ga even als jury intervenen. Je moet wel echt een serieus goede reden geven.
1: Ja, waarom is Jay Johnson...
3: Waarom,
1: ja,
3: waarom moet Jay Johnson stoppen volgens jou? Hier bij Phonics als radio DJ.
2: Oké, ik ga wel voor de dare.
3: Joe.
1: Ja? Ja,

0: opdracht pas echt bij jou. Ben je ready voor de opdracht?
1: Nee.
0: Dames en heren met kinderen in de auto, zet je radio wat zachter. Mocht je nog wel zitten te luisteren, bel dan even naar 0909-3869-3869. Jamie Joy, doen alsof je een sekslijn operator bent. En hou het 30 seconden vol zonder te lachen.
1: Nee.
0: Ja, dit ga jij doen.
1: Moet ik dit echt doen?
0: Ja, dit ga jij doen.
1: Zijn die lijnen nu open?
0: En sinds jij gewoon zo'n seksoclak podcast hebt, denk ik dat jij dit fantastisch kan. Dus bel 0909-3869-3869 en Jamie Joy doet alsof ze een sekslijn operator is voor 30 seconden lang. Bel nu in.
1: Oh jezus, hoe ga ik?
0: 0909-3869.
1: Wat wil dit, joh?
0: 3869. Ik zorg ervoor dat je vandaag meedoet, hè? Ik zorg ervoor dat je dit gaat doen.
1: Mannen, denkt, laat die arme Jamie
0: deze vrouw kan dit als de best. Want zij heeft een seksoclok podcast. Hebben we een beller, jongens? Nee, we wachten nog. Bel 0909.
1: Als het niet in de 10 seconden geen beller is, dan hoef ik het niet te doen.
0: We hebben een beller!
1: Een hele goeie avond. Hoe gaat het met jou?
2: Het gaat hartstikke goed, Noppie, maar eigenlijk verveelt me een beetje.
1: Wat kan ik voor je doen dan?
2: Dat zullen we niet even hersen afspreken.
1: Nee, ik hou het wel telefonisch.
2: Oh, echt waar?
1: Het is die 30 seconden over.
0: Doorgaan.
1: Wat is jouw fantasie?
2: Buiten op de parkeerplaats. En dan misschien dat we wel gesnapt worden.
1: Oh, een beetje mensen die naar je kijken. Ja,
2: ja, je weet.
1: Geil.
2: Zijn we klaar?
0: Ja, heb je 30 seconden gehaald.
1: Yay.
0: Maar ik moet zeggen, het was heel mager.
1: Oh, dankjewel.
0: Ik vond dat je
1: mager?
0: Ik vond degene aan de telefoon sterker.
1: Wat had ik moeten doen dan? Ik weet niet hoe dit werkte. Ik heb nooit gebeld. Ik weet niet
0: wat. Ja, heel veel
1: kan
0: fantasie
1: jij het voordoen dan?
0: Nou, met wie hebben we aan de telefoon?
1: Ja, wie ben je?
2: Lucas.
0: Lucas, heel erg bedankt. Dit was top. Jij hebt hem eigenlijk gehaald.
1: Ja, bedankt voor de deur. Je hebt me gesaved. Het was niet zo heel erg. Maar wacht maar zo meteen. Wacht maar.
0: Is goed.

0: Queen.
1: Truth or
2: Truth or Dare.
0: Truth or Dare spelen we. Ja, ik was net aan de beurt. Kreeg een pittige vraag of ik een van mijn collega's voor de bus wilde gooien. Heb ik niet gedaan. Moest ik een dare doen. Die was ook helemaal ruk. Beetje sexy.
3: Ik vond het wel leuk.
0: Radiopraat. Maar nu is het jouw beurt.
3: Nu ben ik aan de beurt.
0: Oké. Ben je klaar voor
3: jou? Ik ben er klaar voor.
0: Opdracht. Hier komt ie. Mai.
3: Oh jee.
0: Jij als prinses laat alle mannen voor je vallen. Maar dat zijn vast niet allemaal onbekende mannen. Welke bekende man heeft de afgelopen tijd in je DM geslijt en wat heeft hij gezegd? Geen antwoord of niemand is opdracht.
3: Oh mijn god. Oh my days.
0: Die zag je niet aankomen, hè?
3: Nee, die zag ik even niet aankomen.
0: Ja. Wie?
3: Ja, ga ik iemand echt voor de bus gooien? Want geloof mij, dan zijn we met Valentijnsdag allemaal single. Nee, dat ga ik niet doen. Dat ga ik niet doen.
0: Nee?
3: Nee, dat ga ik niet doen.
0: Ga je dit echt niet doen? Je gaat voor de der?
3: Ja, ik kan dit niet maken. Ik vind het te sneu.
0: Ik wil zo graag weten wie dit is.

0: mijn god. De NPO Luister-app, die mag gaan bepalen welk woord ik zo meteen in jouw WhatsApp mag typen. En dat ga ik... En ik moet dan 3 chats voorlezen. Dus in de zoekopdracht van jouw WhatsApp ga ik een woord typen. En dan ga ik 3 berichten die daarboven komen voorlezen.
1: Nee, dat ga jij niet doen.
0: Welk woord? Jawel. Welk woord moet dat zijn? Laat het weten in de NPO Luister-app. Ik draai 1 tune en dan kom ik bij je terug.
1: Jongens, bespaar me.
0: Nee, doe dat niet.

0: geven. Dus hier komt jouw dare. En de dare is... Ik ga een woord in jouw WhatsApp typen. En jouw drie berichten die naar boven komen voorlezen.
1: Oh my
0: Rick, die is gekomen met het woord slapen.
1: Oké. Okay.
0: Ik denk dan best van misschien zegt er iemand van... Hey, wil je bij me slapen of zo?
1: Oké. Okay.
0: Nou, kom maar hier met de telefoon.
2: Ik weet wat eruit komt. Ik heb dus geen idee.
0: Even kijken.
1: De eerste drie, toch?
0: Slapen.
1: Oh my days.
0: Ik ga slapen, schat. Ik zal geen namen noemen.
1: Dat is de eerste, toch?

0: Dat is twee.
1: Ja, en iemand anders zegt, moet je niet slapen, Mai?
0: Ja, het was wel...
2: Het was spannend. Het was heel spannend. Maar ik kan je zeggen, deze Mai is gewoon een kleine oma. En als het op slapen aankomt, dan denkt iedereen dat ik aan het slapen ben. En jullie zijn aan het slapen op mij.
1: Je lult, want ze was aan het stressen hier, hoor, net.
2: Ja, ik was wel aan het stressen.

0: Hey, normaal gesproken gaan Norden en Wef, of Norden of Wef, een setje draaien. Maar Mai kan niet draaien.
1: Nee, ik kan alleen mijn heupen draaien.
0: Ja, en ik kan het ook niet. Dus wij dachten, weet je, we leggen het gewoon in jouw hand.

Dan blijven we dus gewoon lekker bezig, hè. Dan gaan we helemaal dansend het weekend in. Diallo, die was er snel bij. En ik zie er al langzaam wat meer instromen. Als jij er ook in gedachten hebt, dan hoor ik graag van je. Maar we trappen af met die van Diallo.

0: the least. Oh. En ik dacht, weet je, laten we misschien weer like the good old days even een spelletje doen. Dat jullie 30 seconden hebben om mij wat vragen te stellen waar ik alleen met ja en nee op mag antwoorden. En dan gaan jullie dus proberen te raden wie de artiest is die ik in de show heb vandaag.
1: Oké, okay, is goed. Gaan we beginnen?
2: Ja, we gaan gewoon beginnen. Het klokje loopt. Imani, is het een man?
0: Ja.
1: Huh? Is het KM?
0: Nee.
2: Huh? Gelijk met namen ook.
1: Ja, omdat ik dacht van releases deze week.
2: Komt hij uit Rotterdam?
0: Ja.
1: Oh. Hij komt uit Rotterdam. Is het maar één man of is het een groep?
0: Eén.
1: Eén. Oh, sorry. Dat was geen ja. Nee,
0: maakt niet uit.
2: Draaien we hem veel op Van X?
0: Ja. Moet
2: meer.
1: Is hij jong?
0: Ja.
1: Oh. Hij is jong. Waarom weet ik dit niet?
2: ADF Somsky.
0: Nee.
1: Oh.
0: Ja, niet zo jong.
2: Oh.
0: Nou, misschien wel.
2: Ja, Jezus.
1: Nou, dat betekent dat we maar gewoon weer moeten luisteren.
0: Ja, dames. Er zijn ook andere rappers dan ADF Somsky.
1: Maar die klok gaat gewoon door.
0: Dus ja, dat was hem hoor. Dat was hem.
2: Als je wil weten wie er zo meteen bij Imani komt, blijf lekker luisteren. Het wordt hartstikke gezellig. En ik heb nog één Vista track voor je te goed. Dankzij Daniel FS Green met At The Club.

0: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hit Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle.

0: Iets dat ook open is na 6 uur. Kom naar Friendly Fire Alexandrium. Kies een PC of pak een PlayStation en daag je vrienden uit voor FIFA. Speel Counter-Strike, Valorant, racepellen en meer. Met vrienden of andere gamers. Elke dag geopend. En op vrijdag en zaterdag tot 2 uur 's nachts. Friendly Fire Alexandrium. Jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend. Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
1: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
1: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.

Rotterdam Caribbean en Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets caribbeanafrofestival.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrijreizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van de Pride, de Canal Parade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zitten wij veel bezoekers nog goed in.
1: Iedereen is een beetje op een hoede. Ik denk, weet je, je wil feesten, je wil niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus.
0: Over wat de extra maatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongeren van worden verdacht.
2: De OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking en dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
0: En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Dit was het NOS Journaal.
3: Imani. Een hele goede avond. Je bent ingetuned bij Imani Invite. Zometeen gaan we samen vallen in de club. Maar je hoort nu eerst Pile

0: then. Hey.
1: Guess who's back?
0: Phonix.
2: Imani Invites.
1: Ja, ik ben weer helemaal terug van weg geweest om hier jouw vrijdagavond even op de allerbeste manier te starten. DJ's, artiesten, heel veel gezelligheid en je girl is natuurlijk weer back. Je kan me misschien wel door de week even ergens hebben gehoord. Ik ben overal en nergens geweest, maar niet op deze show. Dus ik dacht, weet je, we komen gewoon weer even gezellig doen tijdens NPO Luister. Tijdens Imani Invites. Maar ik kreeg dus wel een berichtje binnen in de NPO Luister app van Sandro. En die vroeg dus van, hey Imani, hoe was het eigenlijk op Tomorrowland? En ik ga je eerlijk zeggen, het was amazing. Het was echt amazing. Ik raad echt iedereen aan om een keer te gaan. Want echt die stages daar, ik heb nog nooit in mijn leven zoiets gezien. Het was gewoon echt alsof ik in de Efteling liep. Gewoon met allemaal supermooie mensen, supermooie stages. Nou, volgens mij heb ik echt nog maar een kwart van het festival gezien. Dus volgend jaar moet ik terug om even de rest te gaan checken. Maar het was echt, ik moet soms toch even in mijn armen knijpen dat ik echt daar heb gedraaid. Het was echt een amazing ervaring. En als we het dan toch over draaien hebben, zometeen schuift er bij mij weer een keiharde DJ aan. Die natuurlijk niet alleen komt kletsen, maar die gaat je ook heel erg blij maken met een heerlijke live set. Wie dat is, dat hoort.

0: Aquarius speakers.
1: Phonics. Imani invites.
0: Ja, als ik op de Instagram kijk van de girlie die hier bij mij is aangeschoven, dan zie ik er alleen maar everywhere in het buitenland. Maar vanavond is ze hier bij ons in de studio. So give it up for DJ Noshi. Welkom.
2: Dankjewel.
0: Echt heel leuk dat je er bent. Ja, ik weet van jou, je bent niet alleen DJ. Je doet eigenlijk een beetje alles wat maar met muziek te maken heeft. Je zingt, je schrijft, je produceert. The list goes on. Waar begon het allemaal mee?
2: Eigenlijk echt sinds zolang ik me kan herinneren zing ik al. Ja, thuis altijd aan het zingen, liedjes aan het bedenken. Ik wilde vroeger altijd musical actrice worden.
0: Zo leuk!
2: Dus daar is het eigenlijk begonnen. En ja, op mijn 14e ben ik echt begonnen met zeg maar optreden. Ik ging vroeger naar school in Spijkenisse. En daar ging ik dan optreden. En ja, daar is echt mijn liefde voor muziek begonnen.
0: Wat cute. En eigenlijk kwam draaien dus pas later. Hoe is dat balletje een beetje gaan rollen voor jou?
2: Afgelopen jaar zat ik nog op het conservatorium, op Codarts in Rotterdam. Een superleuke tijd gehad. Alleen ik kwam erachter dat dat niet echt bij mij paste. Ik studeerde songwriting. En ik voelde me een beetje te veel ingekaderd, zeg maar. Dus het paste niet echt persoonlijk bij mij. En toen ging ik eigenlijk een beetje als uitstelgedrag van mijn huiswerk ging ik draaien als hobby. Ja, om eigenlijk gewoon weer die liefde voor muziek terug te vinden. En zo heb ik dat opgepakt.
0: I love it. Maar dat je dus op een conservatorium zat, je was dus aan het zingen. Betekent dat dan ook dat je dan af en toe een tune van jezelf in je set spint? Of kunnen we dat misschien in de toekomst verwachten?
2: Ik denk in de toekomst zeker wel. Heel af en toe gooi ik er wel een eigen edit of soms een eigen tune doorheen. Ik heb 2 jaar geleden 2 singles gereleased. Dus heel af en toe hoor je dat nog wel eens voorbij komen. Maar ik neem lekker de tijd om mijn eigen sound te ontdekken. En ja, ik hoop wel echt een keer een hele Noshi original set te kunnen draaien uiteindelijk.
0: Nou, mop, ik ben erbij als je, als je die gaat draaien. Want je hebt ook je eigen event, toch? Noshi's Hot Girl Club. Wat is dat precies voor event?
2: Klopt. Tot nu toe is het een event, een gratis event in Paard Café. Het is eigenlijk gewoon voor iedereen die lekker naar Global Club Music wil komen luisteren, wil komen dansen. Het is natuurlijk gericht op dames. Dus ik probeer altijd female DJ's op de line-up te hebben. En vanavond is er toevallig weer een editie. En daar draai ik dan zelf een all-nighter. Dus ja. Eigenlijk dat.
0: Wauw, een all-nighter. Weet je dat niet pittig? Gewoon voor degene die nu aan het luisteren is en denkt, een all-nighter, wat is dat? Ja, dan is het basically Noshi die gewoon de hele avond lang zelf gaat draaien.
2: Ja, ik vind het best wel spannend. Ik heb wel eens vaker wat langere sets gedraaid, maar dan draai je gewoon een beetje achtergrondmuziek. Of ja, dan kan je gewoon een beetje chillen. Maar nu is het wel gewoon 4,5 uur dikke energy geven. Dus ik ben heel benieuwd hoe het uit gaat pakken, maar ik heb vooral heel erg veel zin in.
0: Wauw, nou succes. And I know you got it. Zometeen kan je alvast een beetje oefenen hier, want je gaat natuurlijk een live set voor ons ook draaien.
2: Yes.
0: Wat kunnen we daar een beetje van verwachten?
2: Eigenlijk alles wat ik heel erg leuk vind. Ik ben dol op, nou ja, ik zei net al, Global Club Music. Dat kan alles zijn van Afro House, Latin, Caribbean Music, Afrobeat. Het gaat echt alle kanten om bij mij. En ja, de rode lijn is gewoon lekker high energy en vibes.
0: Nou, we love it. We hebben wel even wat energy nodig.

trekken. Alvast even in die vibes te komen voor vanavond. En de one and only DJ Noshi gaat je daarbij helpen met een heerlijke live set. Dus ik zou zeggen, zet je volume alvast even omhoog. En hey toch? Dan gaan we even samen die heupen even wat losser maken. Let's go!

0: Startmonster.nl/funnics. Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa.
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Hermanos! Ja, dat dacht

0: Vragen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Zaterdag 1 augustus. Rotterdam Caribbean and Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro-event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets caribbeanafrofestival.nl.

0: toneel.
1: Eindelijk. Iets dat ook open is na 6 uur. Kom naar Friendly Fire Alexandrium. Kies een PC of pak een PlayStation en daag je vrienden uit voor FIFA. Speel Counter-Strike, Valorant, racepellen en meer. Met vrienden of andere gamers. Elke dag geopend. En op vrijdag en zaterdag tot 2 uur 's nachts. Friendly Fire Alexandrium. Jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Na een spraakmakend proces werkt Michael Jackson aan een comeback. Tot de King of Pop plotseling overlijdt. Hoe wordt een leven vol controverse een miljardenerfenis? Het laatste deel van de documentaire serie Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Vanavond om 10:00 bij de NTR op NPO 3.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Ockhuizen.
1: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
0: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers daar last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
2: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
0: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Bom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Want je bent nog steeds ingetuned bij Imani Invite. Zometeen muziek van Drake. Maar je hoort nu Jonah Fraser met Chariwaka.

0: you hit them mangoes. It's a short life.
1: You said you down for me. Nice for what? Drake Dorian speakers.
2: Phonics. Imani invites.
1: Ja, de man die hier inmiddels bij mij is aangeschoven, die ken je waarschijnlijk van zijn bars. Maar nu kan je hem misschien ook wel kennen van zijn Fox Amazingers.

0: Rust is vandaag uitgekomen. En dan heb ik het natuurlijk over the one and only Jack. Welkom.
1: Ja, dankjewel dat ik er weer mocht zijn.
0: Altijd. Ik vind het altijd leuk als jij er bent. Mijn mede-Rotterdammert.
1: Yes.
0: Helemaal gezellig. Hey, die tune, ik loef het helemaal. Hoe ben je op het idee gekomen om deze kant op te gaan?
1: Het was eigenlijk uit verveling. En ik denk we zaten in de studio en ja, we dachten we gaan iets geks doen.
0: Ja.
1: Ballet maken en toen is dit eruit gerold.
0: Maar ik weet niet, een soort van, ik had het nooit bij je verwacht, maar als ik het dan zo hoor, denk ik van ja, ik weet niet, het past wel bij je of zo. Like, denk je ook van deze kant ga ik wat vaker opzoeken of was dit echt een eenmalig uitstapje?
1: Dat hangt er vanaf.
0: Waar vanaf?
1: Als ik de vruchten ervan kan plukken, dan zal ik dit zeker vaker doen.
0: Ah, echt een zakenman ben jij, hè?
1: Ja, 100%.
0: Ik loef je. En je trad hem ook dit weekend op bij Het Moment. Hoe was dat? Hoe reageerde het publiek erop?
1: Ik durfde niet te kijken hoe ze erop reageerden. Want
0: oh, echt?
1: Ja, dat is kapot eng. Ja, niet om iets, maar zo goed ken ik niet zingen.
0: Dus ja.
1: Maar ik weet niet hoe deze zo er is uitgerold. En we hadden denk ik de perfecte dag in het decennia uitgekozen. Maar om het dan live te doen, dat is wel eng, ja.
0: Dat begrijp ik. Heb je niet af en toe even een beetje gespiekt naar het publiek?
1: Nee, ik nam gewoon 3 drankjes voordat ik ging.
0: Gewoon even een shotje en gaan.
1: Ja,
0: ja, het is zeker wel even anders om deze op te treden dan je andere nummers, hè?
1: Ja, 1000000%, heel onwennig.
0: Maar uiteindelijk wel positieve reacties?
1: Nou, het publiek vond het geweldig. Ik vond het geweldig. Alleen de VPRO-recensie.
0: Oh, wat dan? Wat zeiden ze?
1: Ja, ik had hun recensie gelezen en ze zeiden dat ik geen applaus kreeg en dat daarna mij meer ervarende krachten kwamen. Maar het publiek en ik waren het daar volgens mij unaniem mee oneens.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Laat ze maar lullen, joh.
1: Ik heb mijn schoenen nog verpest in die moshpit daar, dus.
0: Ja, de tijd van je leven.
1: Zeker weten.
0: En daar gaat het om uiteindelijk, toch?
1: 100%.
0: Zolang jij ervan hebt genoten, jouw fans ervan hebben genoten, dat is gewoon wat belangrijk is.
1: Zeker weten.
0: Maar als het goed is, dan blijft het niet bij deze ene single, want er komt ook een album aan, heb ik begrepen.
1: Ja, augustus, een nieuw album.
0: Oh, dat is al bijna.
1: Het is bijna, ja.
0: Heb je al een datum?
1: Ja.
0: Vertel.
1: Nee. Nee, augustus. Zeg maar, het Nederlandse nummer Laat Mij Met Rust stond niet op de planning.
0: Mm-hmm.
1: En dat heeft een beetje voor verwarring gezorgd. Met wanneer nou precies dan. Want we moesten hem snel ertussen proppen. En nu zit ik een beetje te puzzelen en te schaken over wanneer het album wel kan komen. Maar augustus 100%.
0: Precies. Komt in ieder geval snel aan. En wat kunnen we dan een beetje van het album verwachten qua sound?
1: Ja, wel gewoon echte Jack. Niet Jack Hoogkramer.
0: Maar wat is de echte Jack?
1: Rauw, melodieuze hoeks op hip-hop beats en leuke bars.
0: Oh, oké. Ik kijk ernaar uit. Kom je dan gezellig weer langs?
1: Ja, gezellig.
0: Ik vind het altijd gezellig. Hey, zometeen kletsen we ook nog even verder. Je bent nog niet van me af. Maar we gaan natuurlijk eerst je eigen track draaien. Volksmuziek op Phoenix Before GTA 6. Je mag hem zelf aankondigen.
1: Hier is Laat Mij Met Rust van Jack.

0: Boy and AJ Tracy Doria Speakers. Ey, wat een tune! Funnick! Ibani Invites. Ja, we hebben nog steeds Jack in de studio. Zijn nieuwe volkstune is uit. Laat me met rust. Maar, Jack, je bent niet de enige rapper turned volkszanger meer, hè? Wist je dat al?
1: Nee.
0: Nee? Ja, ik weet meer dan jij, want wat ik heb gedaan... Ik heb een paar volksbangers laten maken. Wat we gaan doen, het is zo meteen aan jou om te raden welke track het origineel is. Dus ik ga je wat fragmentjes laten horen. Maar het kan dus ook andersom zijn. Dus het kan ook zijn dat ik zeg maar een volkstune heb gewisseld naar rap. Ja? Dus je moet gewoon goed luisteren. Ja, okay. En dan kijken of jij kan ontcijferen wat de originele tune is die hierin verwikkeld is. Ben je ready?
1: Ja, altijd.
0: Kijk, om de eerste.

0: deze weet ik, deze weet ik.
1: Weet je nou, weet je nou? Vertel, vertel.
0: This time. Let's kulas. Met waar was je?
1: En dat is... Gaat eventjes controleren. Oh, moet je het wel even doen.
0: Waar was je?

0: Wat een uithaal ook.
1: Oh.
0: Ik zie echt je hersenen, heftig kraken hier zo.
1: Weet niet waarom, maar mijn... Ik zou niet weten welke pokoe.
0: Mm-hmm.
1: Maar mijn gevoel zegt Pietje Bel.
0: Wow, oké. Ik heb kans in mijn tas, kans in mijn jas, kans in de kast. Ik heb money in mijn tas, money in mijn pas, money wordt gepakt. Die double en Pietje Bel. Echt, ja, met boerenjongen.
1: Dat is punten, hè?
0: Ja.
1: Dat is punten, toch?
0: Dat is wel echt punten. Okay, cool. Dit is wel crazy dat je die gewoon alsnog een beetje wist.
1: Maar die hoek was Pietje Bel.
0: Ja.
1: Oké.
0: Wauw, je bent scherp.
1: Ja, toch?

0: blijft niet klein.
1: Ik zeg je eerlijk, deze is wel moeilijk.
2: Nee,
1: deze is moeilijk. Ja?
2: Ik weet hem. Ik weet hem, maar ik kom er niet. Maar ik zweer, ik weet hem. Als je het zo meteen gaat zeggen, weet ik het. Hazes.
1: Ja.
2: What the fuck?
1: André Hazes. Met kleine jongen.
2: Ik wist het. Shit, man.
1: Maar ik zeg je eerlijk, ik snap wel echt dat je hier niet op kwam. Want deze was wel echt moeilijk.
2: Was dit de moeilijkste?
1: Denk ik wel. Ik denk dat je de volgende twee wel weet.

0: deze zou ik niet weten. Wat zou dit nou zijn?
1: Ik weet het niet.
2: De kleine jongen wou niet leren in de klas.
0: Nee, dit is op de weg van mezelf.
1: Op de weg van Jack, zeg jij.
0: Ja.
2: Ik heb zoveel vragen en mijn drijver die geeft gas. Bijna 100 in een bocht, neem een shot toe even.
1: En dat is natuurlijk helemaal goed. Lekker bezig.
0: Ja, ik vind het echt kut dat ik die van André Hazes fout had.
1: Ja, maar die was wel echt lastig. Okay. Ik ben nog verbaasd eigenlijk dat je er zoveel goed hebt. Want ik vond het best wel een moeilijke.
0: Oké.
1: Maar zo zie je maar weer. Je bent gewoon eigenlijk gewoon een volksjongen in hart en nieren eigenlijk gewoon.
0: Ja, misschien wel.
1: Ja, hè? Misschien is it's a sign from the universe.
0: Ja.
1: Binnenkort is het gewoon
0: rebranding. Stop met druppen, ik ga lekker zingen.
1: Begrijpie. Nou, ik zou het hartstikke leuk vinden. Maar aan de andere kant, je hoeft ook niet te kiezen. Je kan het gewoon allebei doen, toch?
0: Ja, denk het wel.
1: Ja. Wie weet ga je ons gewoon nog verrassen. En ja, binnenkort natuurlijk je nieuwe album. Dus wanneer gaan we je terugzien?
0: Augustus.
1: Daar hou ik je aan, hè?
0: Staat.
1: Is goed. Nou, ik zie je binnenkort met je nieuwe album. Ga lekker genieten van je nieuwe release, zou ik zeggen. En ga lekker genieten van je vrijdagavond. Heb je nog wilde plannen?
0: Nee, ik ga naar huis slapen.

Dit weekend, dan heb ik helemaal antwoord op je vraag. Want aankomende zondag kan je natuurlijk helemaal losgaan op een hele bijzondere plek. En dat is dus de IKEA. En dan heb ik het niet over losgaan met een hele nieuwe inboedel kopen. Nee, gewoon echt gewoon lid gaan op een VISA. 2 augustus wordt er dus een rave georganiseerd in de IKEA in Gent. En het is gewoon echt een gewoon Yuzu rave. Het is een drum and bass festival, genaamd Panda in the City, de IKEA rave. Nou, en ik heb hier dus alle details voor je. Het feest wordt dus georganiseerd door een Belgische

En het is dus helaas niet zo dat je helemaal naar de Gertsburg kan gaan in Smaland. Maar er zijn dus wel binnen bij de ingangen van de showrooms in IKEA. Zijn dus geheime DJ-sets die je dan dus per tijdslot kan betreden. Dus het is alsnog gewoon wel een serieuze visa in de IKEA. En ja, weet je, tussen al die duizenden festivals die er elke zomer zijn, is het toch wel weer even wat anders. Dus mocht je nog geen planning hebben, dan weet je dus in ieder geval dat je heerlijk tussen het gehaktballen eten door ook even een rave mee kan pakken in de IKEA. En weet je, ik moet je helaas alweer bijna verlaten. Maar dat doe ik natuurlijk niet voordat ik nog wat heerlijke tunes voor je draai. Zometeen Ronnie Flex en Ear Size door je speakers. Na Stormzy en Odile met 24 Hours.

0: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
1: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Zaterdag 1 augustus, Rotterdam Caribbean and Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.

0: PlayStation, race simulatoren en toernooien.
1: Klinkt als mijn generatie, alleen dan groter.
2: Friendly Fire Alexandrium, jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend. Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/hofplein.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
1: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat die migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren, omdat als je dat doet je gewoon teruggestuurd wordt.
0: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet, maar dat is niet nodig volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd, omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van de FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat hij ook van niks wist.
2: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in?
3: No, I never spoke to him.
4: Mr. President.
0: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
3: Huh?

0: slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Zaterdag 1 augustus. Rotterdam Caribbean and Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
2: Yo, waar ben jij? Ik ben al bij Friendly Fire. Valorant, Counter-Strike, FIFA, elke setup zit vol. Iedereen is er. Wacht even. Verkeerd kanaal. My bad. Ik ga weer verder met gamen.
3: Je squad is er al. Friendly Fire Alexandria, jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
7: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
1: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
0: 48.000 van de 50.000 de migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
2: Ons regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delfland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
0: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Чекайте, ні.
1: Що Beyond Beer?
2: Довільна!
3: Trobi on the Beat Radio. Yo, dit is Trobi en welkom bij Trobi on the Beat Radio hier op Phonix. Leuk dat je er weer bent. Het komende uur heb ik weer lekkere tunes voor je verzameld. Ik ga je meenemen op reis van urban naar house. En wie weet gaan we nog ietsjes harder. Dit is Trobi on the Beat Radio. Let's go. Kijk hoe

0: Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro-event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check VanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
6: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
5: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
7: Vawaka Holland. Ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Zuiderpark.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag er ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. Een vrouw van 20 uit Rotterdam is gisteravond ontvoerd en daarna is haar appartement overvallen en haar huisgenoten werden daarbij vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw werd in een auto in Oud-Alblas achtergelaten en kon zichzelf bevrijden. De politie gaat uit van 3 verdachten en heeft nog niemand aangehouden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend.

0: Desphonics. Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Zaterdag 1 augustus. Rotterdam Caribbean en Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd werden met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Er lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft zijn excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden. Er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. En ook de brandweer is aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. Buurtbewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en werden bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft excuses aangeboden. En het weer nog, vannacht droge opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto.